0: van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
3: 1, 2, 3, 4...

0: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan.

0: Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald.

0: Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter. En die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de

0: Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu,
0: dit is de dag.
1: Wij zijn erbij.
0: Studio Alphen.

0: Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Ieder jaar is het weer zover. We gaan natuurlijk het zomerspektakel beleven. Vandaag de eerste dag. En daarvoor gaan we even bellen. Met de organisatie van het zomerspektakel. In de naam van Stanley De Loze. Stanley, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik weet niet of je er inmiddels al spijt van hebt, of al heel snel spijt van had, maar terug naar vorig jaar. Daarin heb ik jou gevraagd om naar de wens om Marco Borsato ooit naar het zomerspektakel te krijgen. Dat werd uiteindelijk groot nieuws in binnen- en buitenland, heb ik begrepen.
2: Ja, dat is volledig spiraal gegaan, inderdaad. En met uiteindelijk zijn vrijspraak en daarmee, denk ik, juridische rechtelijke rehabilitatie. Ja. Hebben we uiteraard een poging gedaan.
1: Maar, je hebt een poging gedaan?
2: Ja, uiteraard.
1: Ja.
2: Uiteraard. Aan de voorkant al, toen het zo viraal ging, mijn opmerking, hebben we al contact gehad met de boeker. We zien jullie wat er gebeurt en daarmee een soort het eerste recht geclaimd. Maar goed, ja, zoals je weet is hij nog niet zo ver dat hij alweer gaat optreden.
1: Nee.
2: Dus we houden het nauwlettend in de gaten, dus wie weet.
1: Ja, wie weet. Dus het lijntje is in ieder geval uitgezet. En op het moment dat hij weer beslist om op te gaan treden, dan weet hij jullie in ieder geval te vinden.
2: Zeker, zeker. Ja.
1: Zo is het.
2: Ja, absoluut, absoluut.
1: Is het iets wat jullie dan... Nou ja, goed, dat moeten we natuurlijk afwachten of het voor 2027 gaat gebeuren. Maar het is wel iets wat dus op het lijstje staat. Heb jij of horen jullie vanuit jullie netwerk een idee of hij weer gaat optreden eigenlijk?
2: Nee, die lijnen hebben wij niet. Nee. Kijk, hij heeft wat televisiedingen gedaan natuurlijk met Sergio Herman. Hè,
1: ja,
2: dat interview. Dat zijn de eerste stapjes. Nou, hier en daar zie je wat beelden opduiken natuurlijk, dat hij optreedt op een wat privé getint feestje. Ja, geen idee. Dus we houden het in de smiezen. En zodra er ook maar een openingetje is dat hij weer wat gaat doen, dan gaan we informeren.
1: Ja, dat zijn jullie.
2: En als ik in mag schatten, dan denk ik dat hij Elredome gaat doen als hij begint. En dan gelijk maar een keer of 12 in overtreffende trap op Suzanne Freek van de afgelopen weken.
1: Ja.
2: Maar we houden dat nauwlettend in de gaten. En als de kans zich voordoet, dan zijn we alert.
1: Dan zijn jullie op de stoep en wij staan dan ook uiteraard weer bij jou op de stoep om daarnaar te vragen. Hè? Zo is het ook.
2: Dat mag ik, dat neem ik aan, ja.
1: Dan het weerbericht voor dit weekend. De weersverwachting voor het weekend schieten de afgelopen dagen alle kanten op. Wat is de huidige stand van zaken wat jullie verwachting betreft?
2: Nou, vandaag ziet er sowieso goed uit. Nu nog wat winderig, in de loop van de dag gaat het liggen en wordt het best aardig weer. En een zonnetje. Zaterdag en zondag is wat wisselvallig. Bewolking, hier en daar wat neerslag en zon. Wel een paar graden warmer dan vandaag. Dus wat dat er gaat, had het beter gekund. Maar lijkt het erop dat het niet helemaal tegenvalt.
1: Nee, maar hebben jullie wel bepaalde maatregelen nog moeten treffen? Alvast op voorbereiding mocht het slechter weer worden?
2: Nee, niet anders dan normaal.
1: Nee.
2: Kijk, regen, ja, we wonen nou helemaal in Nederland, hè, dus je weet wat dat kan gebeuren. En de mensen moeten zich vooral voorbereiden en erop kleden. En wind lijkt zo nu en dan matig te zijn, maar ook geen stormachtige proporties aan te nemen. Dus we zijn eigenlijk redelijk gesteld. En het had voor het mooie wat zonniger, wat droger kunnen zijn. Maar de warmte van het Pinksterweekend met richting de 30 graden hoeft natuurlijk ook niet.
1: Nee, dat is ook zo.
2: Ja, dus ja, nou.
1: Eigenlijk is het ook nooit goed, hè?
2: Wat stabieler, maar...
1: Ja.
2: Nee, dus nou, ik denk dat het goed komt, gezien de voorspellingen. We hebben een directe lijn met een weerconsulent. Die houdt ons op de hoogte, heel locatie, heel specifiek. En het is natuurlijk, het is ook plaatselijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

the hell am I supposed to do?

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan door plannen van het kabinet. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is één verdachte aangehouden. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert het UWV. Het weer, de ochtend begint droog, later wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over squash. Want squashvereniging Alphen aan de Rijn. Sinds het verdwijnen van Nieuwe Sloot, waar ze eerder in zaten gevestigd, hebben ze geen onderkomen gehad. En dat heeft voor veel frustratie, maar ook voor veel zorgen gezorgd. Eerder belden we daar al over met de voorzitter van de squashvereniging, Bert Dijkstra. Vandaag hebben we Dennis Bekelen aan de telefoon. Want Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jullie zijn een jaar dakloos geweest. Maar er is inmiddels een ontwikkeling. Want er is een nieuwbouwplan en die is ook doorgezet. Oftewel, er komt een nieuwe locatie voor jullie.
2: Ja, zeker. Het heeft even geduurd, maar er is een locatie inderdaad. En alles is in volle gang op dit moment.
1: Hoe blij zijn jullie dat het nu eindelijk zover is?
2: Van de schaal van 1 tot 10, zitten we op een 12 op dit moment.
1: Ja, op een 12, ja, dat wil ik ook zeggen, ja. Want het heeft natuurlijk ook veel invloed gehad, hè, op de squashvereniging zelf. Want wat hebben jullie in die tussentijd kunnen doen? Hebben jullie een soort van tussenlocatie gehad of was er helemaal niks?
2: Helemaal niks eigenlijk. We hebben wel wat locaties in Alphen aan de Rijn waar gesquashed kan worden. Maar ja, dat is eigenlijk niet... niet

0: niet toereikend voor wat wij nodig hebben. Dus het is op dit moment een beetje versplinterd. Hè. Sommige mensen zijn naar Leiderdorp gegaan, sommige naar Leiden. Ik speel zelf bij de Sluipers in Reeuwijk. Een aantal mensen naar Gouda. Dus ja, dat is een beetje versplinterd geraakt. Maar we hebben nog wel contact onderling. Er is ook nog een appgroep waar we nog in zitten. En ja, we gaan er eigenlijk vanuit dat als er een hele nieuwe locatie is, dat we toch weer een hoop leden weer terugkomen bij ons.
1: Ja, want is daar al een soort van toezegging op gedaan of een soort van contractje ondertekend van joh, als er zo meteen een nieuwe locatie is, kom dan alsjeblieft terug? Of heeft dat ook wel echt effect gehad op het ledenaantal?
0: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, de meeste mensen die zullen zeggen van nou weet je, ik vind het super fijn als er weer een hele mooie nieuwe locatie zijn. Want dat is natuurlijk wel het geval. Hè? Nieuwe Sloot was ontzettend oud al. Een beetje vervallen eigenlijk ook. Er komt straks een ontzettend mooie nieuwe locatie. Dus heel veel mensen hebben gezegd van ja, wij willen echt gewoon weer een halve spelen. Want het ledenaantal was behoorlijk inmiddels. En de meeste mensen die hebben aangegeven van ja, wij willen gewoon graag weer naar Alphen toe komen. Helemaal als het allemaal nieuw wordt.
1: Ja, een nieuwe locatie, hè, nieuwe functies, nieuwe accommodatie, de nieuwe geur van de sporthal. Dat helpt natuurlijk ook wel mee. Dus ja, je hoopt dan die leden weer terug te krijgen. En dus ook nieuwe leden aan te nemen, want daar zijn natuurlijk ook voor. Maar kun je toch even beschrijven, misschien beeldend proberen uit te leggen, hoe die nieuwe squashhal er zo meteen uit komt te zien dan? Zowel van binnen als van buiten.
0: Het wordt een mooie locatie in ieder geval. Ja, sowieso natuurlijk als het nieuw is het over het algemeen weer mooi. Ja. Maar we hebben twee verdiepingen. Begaande grond waarin een accommodatie is voor 6 nieuwe squashhallen. Of squashbanen, sorry. Worden ook echt gewoon helemaal nieuwe squashbanen. Een gedeelte van de benedenvloer die wordt straks benut door de sportschool. Want er komt een commerciële sportschool komt erbij in. En die heeft ook op de eerste verdieping heeft die dat afgehuurd. Dat wordt hypermodern met 24/7 toegang. Dus ook als er niemand aanwezig is, dan kan je nog steeds squashen. En eventueel nog fitness. Mm-hmm. Het wordt ontzettend mooi. We hebben wat mock-ups hebben laten maken door de hallenbouwer. Wij hebben er uiteraard ontzettend veel zin in.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, dinsdagochtend. Met de Dinsdagochtendshow. Ja, Studio Alphen en Karen Brazen. En het nieuws van de NOS.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
10: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
9: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Steeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
11: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
9: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In aanloop naar het WK voetbal heeft Café Alle Hens in de Julianastraat in Alphen aan den Rijn een opvallende oranje makeover gekregen. De voorgevel is volledig voorzien van een speciaal WK Gravity kunstwerk. Volgens eigenaar Bart Kampen zorgt het kunstwerk voor extra sfeer rond het toernooi dat overmorgen van start gaat.

0: Zondag speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd tegen Japan. De vier mannen uit Den Haag en Voorburg zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor het vervoeren van een grote partij gestolen cocaïne. De straffen lopen op van 4 jaar tot 4 jaar en 8 maanden cel. Een deel van de drugs werd opgeslagen in een loods van een drankhandel in Ter Aar. De zaak kreeg extra aandacht omdat de diesel van de cocaïne later leidde tot een reeks explosies en beschietingen in de regio. Nicky Noordegraaf uit Voorbrugge en Fleur Hartveld uit Rijnsaterwoude zijn geselecteerd voor de voorlopige EK-ploeg in inlineskaten. De KNSB heeft beide rijsters opgenomen in de selectie voor het Europees kampioenschap in Italië. Het EK vindt plaats van 19 tot en met 26 juli in Cardano al Campo. Voor Noordegraaf wordt het haar derde EK bij de senioren. Hartveld gaat voor de tweede keer naar het EK bij de junioren. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 4 files in de regio, waaronder op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Je staat er vast tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Duurt maar 4 minuten. 4 minuten duurt ook de A4, de naar richting Amsterdam. Althans, ja, die snelweg niet, maar die file wel natuurlijk. En tussen Leidschendam en Hoogmaden staat 4 kilometer. 5 kilometer dan op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 minuten vertraging. Nou, en we maken het rijtje af hoor. Want ook 4 minuten vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. En dat is dan tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar ook 4 kilometer. Hoe is het op het spoor, Ries?
0: Ja, ik heb niks te melden, gelukkig. Alles rijdt door.
2: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
3: Welkom. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Sorry, je steekt meteen iedereen aan, heb ik het idee. Goedemorgen. Het is 6 minuten over 7. Welkom bij de ochtendshow. Studio Alf in Kagenbraas, waar je naar luistert. Richard, ook goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de ochtendshow.
1: Oh, dan is het.
0: Ja, is niet altijd even handig op het moment dat er s'avonds wordt gevoetbald.
1: Heb je gekeken?
0: Ja, ik heb... Ja.
1: Het was maar 60 minuten, hè?
0: Nee, 60 minuten duurde die tweede wedstrijd, die tweede oefenwedstrijd. Er zijn gisteren namelijk twee oefenwedstrijden gespeeld van het Nederlands elftal. Okay, ja. Door het A-elftal en door het B-elftal.
1: Ja.
0: Nou, inmiddels kunnen A en B kunnen door elkaar worden gehuzzeld, want Ronald Koeman moet de puzzelstukjes weer even in elkaar leggen. Het gaat niet helemaal lekker, heb ik het idee. Oranje boven. Nou, voorlopig valt er niks te...
2: Die gaat juichen langs de lijn.
0: Want ik zag alleen maar boze gezichten gisteren. Er was alleen maar gejuich bij... Bij Oezbekistan had ik het idee, want tot de laatste minuut van de wedstrijd was het op een gegeven moment 1-1. En nadat het heel lang 1-0 voor het Nederlands elftal heeft gestaan en uiteindelijk door opnieuw een penalty, want het eerste doelpunt werd ook gescoord door een penalty, was het 2-1 geworden en won het Nederlands elftal alsnog. Maar die tweede wedstrijd, ik wil het daar zo meteen even over hebben in de ochtendshow. Want dan gaan we even wat sportnieuws behandelen. Het is ongelooflijk, maar er valt wat dat betreft niks meer...
3: Maar we gaan verder nog helemaal niks zeggen.
1: Kunnen we Rick niet bellen ervoor?
0: Nee, nou, hoezo? Ja, ja. Wat moet Rick duiden dan? Het is gewoon te slecht op dit moment.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik bedoel, jij zat al niet in de oranje koorts.
1: Nee,
0: maar,
1: het helpt niet mee hoor, dit.
0: Nee, het helpt niet mee. Maar nu wordt er wel gezegd, en dat is dan een beetje voetbal eigen, hè? Voetballiefhebbers eigen, dat ze dan zeggen van, ja, 1988... Oh, wacht even.
4: 1988, ik weet het nog goed. Toen verloor het Nederlands elftal ook de eerste groepswedstrijd van het EK. Maar uiteindelijk gingen we er met de winst vandoor en was het een goed stel.
1: Ja.
0: Terug naar de onze. Hoe noem je dat? Kijken voetballiefhebbers er altijd naar. Van hoe is dat in het verleden gegaan? Nou ja. We weten altijd, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Zeker niet.
0: En dat is voor nu natuurlijk ook niet zo. Alleen, we hebben nu gewoon echt wel 3 slechte wedstrijden achter elkaar die gewoon wat minder gingen, hè? Ik bedoel, die wedstrijd tegen Ecuador. Die was ook niet al te best. Een rode kaart natuurlijk. Uiteindelijk verloren we van... wie was het ook alweer afgelopen week? Waar speelden we nou tegen? Algerije.
1: Algerije, ja.
0: 1-0 verloren. Nou, gisteravond 2 penalties moesten er dan voor zorgen dat we dan wonnen met 2-1 van Oezbekistan. Ja, die tweede wedstrijd, nou ja, nogmaals, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ook dat ging niet al te best, moet ik zeggen. Ja, en er zit wel Memphis Depay in. In dat B-elftal.
1: Ja. Dus,
0: maar goed, gisteren nog meer slecht nieuws, hè. Ik bedoel ook natuurlijk de blessure van Bart Verbrugge. Mm-hmm. De beoogde eerste keeper van het Nederlands elftal. Nee, eigenlijk ook wel de beruchte eerste keeper van het Nederlands elftal. Mark Vlekken en Robin Roes. Ja, prima keepers hoor. Maar ja, Bart Verbrugge is toch wel de MVP wat betreft de man met de handschoen aan. Ja, die heeft een blessure opgelopen. Wat voor blessure? Ja, aan zijn heup. Hoe lang het gaat duren, geen idee. Maar we zitten toch 5 dagen voor het WK.
1: Ja,
0: dus in zoverre is dat wel slecht nieuws. Nog meer slecht nieuws was natuurlijk voor Guus Stiel. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, Ries.
1: Nee.
0: Ja, bijna de laatste minuten van de wedstrijd. Guus Stiel, ik weet niet wat hij aan het doen was, maar die dacht ineens dat hij op handballen zat. Of op ballet. Maar hij hield zijn hand hoog en sloeg de bal eigenlijk weg. Waardoor we bijna een penalty tegenkregen. Dat was 1. Ja. We kregen alleen geen penalty tegen. Wel een vrije trap tegen. Maar ook een rode kaart voor Guus Stiel.
1: Ja.
0: Wat betekent dat dan op het moment dat je dan een rode kaart krijgt in een oefenwedstrijd? In de laatste wedstrijd eigenlijk voordat een groot eindtoernooi gaat beginnen?
1: Ja, dat heeft toch geen invloed? Het is gewoon al een vriendschappelijke wedstrijd, toch?
0: Nou, dat blijkt dus wel invloed te hebben. Want in principe ben je gewoon de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Alleen, er zijn nogal wat verschillende regels waardoor het niet voor iedereen duidelijk was. Maar volgens ESPN is het het geval.
1: Ja.
0: Dat, eigenlijk in een oefenwedstrijd dat je dan de eerstvolgende oefenwedstrijd dat je dan geschorst bent.
1: Ja.
0: Maar als je een zware overtreding maakt, dat het dan wel gevolgen kan hebben voor de eerste wedstrijd van een WK-wedstrijd.
1: Ja, ik zit het hier ook te lezen. Hij is ondanks zijn rode kaart tegen Oezbekistan niet geschorst voor de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen zondag tegen Japan. Rode kaarten in oefenwedstrijden leiden alleen tot een schorsing op het WK als er sprake is van een ernstig gemeenspel. Dat was inderdaad het...
0: Inderdaad,
1: ik zie er net ook even voorbij komen. Het zal ook een vrouwelijke scheidsrechter.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben niet tegen vrouwelijke scheidsrechters hoor. Want er loopt er eentje in Duitsland bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is wel een goeie. Bij deze was het nou nog slechter dan Pieter Vink en nog slechter dan die Spanjaard die we hadden met Argentinië.
1: Oh, lekker dan.
0: Dit was echt, nou, het niveau likt mijn versie. Het is echt, het gaat helemaal nergens over. Mm. Nu ben ik zelf scheidsrechter geweest, dus ik weet ook, weet je, het is moeilijk om te fluiten. Maar ja, weet je, als je... Gusteel, die maakte officieel gewoon twee hensballen, hè. Ze hebben ze allebei niet gezien. En daarna heeft ze nog een kwartier moeten kijken naar het scherm om ervoor te zorgen dat het wel of geen penalty was en een rode kaart. Hè. Ik snapte daar echt helemaal niks van. Je zag bij Ronald Koeman voor het eerst, en dat viel me ook wel op, voor het eerst zag je eigenlijk een soort van boze blik. Ja, hij keek eerder ook wel boos, maar dat was omdat hij de zon inkeek. Ah. Hij keek een beetje à la Frank de Boer, weet je wel. Je kon zijn ogen niet zien. En maar voor het eerst zag je echt een soort van frustratie bij hem, maar ook gewoon meer van, ja, het loopt gewoon niet op dit moment. Dus laten we hopen dat dit in ieder geval is geweest. En dat we gewoon zo meteen een toernooi ingaan. Dat er een soort van toernooidruk op staat. Ja. Dat er een soort van groepsgevoel bij staat. Moet ik toch deze man er weer bij huilen.
2: Die gaat juichen langs de lijn.
0: Nou ja, huilen moet ik er bijna van. Maar halen wilde ik zeggen. Louis van Gaal, die weet toch altijd wel weer een soort van toernooigevoel bij zo'n team te krijgen. Ik weet niet hoe dat zit bij Ronald Koeman. Ik heb daar een heel klein beetje hard hoofd in zover. Maar goed, dat was gisteren. Betekent ook dat het best wel laat is geworden. Want ja, ik heb gewoon die wedstrijd afgekeken. Ja. En bedroevend veld ook, bedroevend stadion. Er was geen publiek. Het hielp allemaal niet mee, moet ik zeggen. Mm. Dus wat dat betreft geen goede voorbereiding voor het Nederlands elftal. En voor mij geen goede voorbereiding met genoeg slaap. Maar goed, dat ben ik inmiddels wel gewend. Dus in zoverre moet dat ook wel goed gaan komen vandaag.
1: Ja.
0: Zeg, de ochtendshow, tot 10 uur zijn we bij. In studio Alf en Karen Brasem zometeen. Dan gaan we natuurlijk weer doen, hè, waar of niet waar. We hebben vandaag de burgemeester van Karen Brasem aan de telefoon. Gisteravond was weer een raadsvergadering in de gemeente Karen Brasem. Ja. Is wel de laatste volgens mij voor het zomerreces. Moeten we zo meteen even vragen aan daar. Want volgende maand dan begint de zomervakantie al. Dus ik neem aan dat dit de laatste was. Verder gaan we het ook nog even hebben over een echte winnaar. Ja, wat dat betreft is het wel...
2: Die gaat juichen langs de lijn.
0: Daar wel bij. En misschien dat we ook nog even over wat anders gaan bellen. Maar daar later meer over.
1: Okay.
0: Eerst nog even het weerbericht voor deze ochtend. Want je kijkt nu naar buiten. Je ziet dat het vannacht heeft geregend. Is flink losgegaan trouwens.
1: Ja,
0: heb je dat gemerkt?
1: Ik heb wel wat meegekregen, ja.
0: Ik had op een gegeven moment mijn raam ook iets dichter gedaan. Want ik had het wat frissies in bed.
1: Wij zaten gisteren in Hoofddorp, gisteravond. Waren uit eten, waren we. En het stond tegen het raam aan. En ging maar tekeer, joh. Niet normaal.
0: Oh, gisteravond al?
1: Ja.
0: Oh, dat vond ik wel meevallen eigenlijk. Ja, dat klopt inderdaad. Het was even een momentje dat even losging. Ja. Tijdens het, rond uur of zes inderdaad. En dan later is het ook nog wel een aantal keer losgegaan. Maar dan het viel eigenlijk wel een soort van mee. Maar echt vannacht ben een aantal keer wakker geworden geweest.
1: Ja, vannacht ben ik ook een paar keer wakker geworden inderdaad, ja.
0: Tikken, zachtjes. Nou
1: het was hard, niet zachtjes hoor.
0: Hard tikte regen op het zolderraam. Ja. Zoiets was het. Maar goed.
1: Rood en ijs.
0: Je wordt wel een beetje genet vanochtend, want de zon die schijnt nu. Maar later in de ochtend ontstaan verspreid over het hele land meer buien. Vanmiddag dan schijnt de zon af en toe. Die buien nemen toch wel de overhand. Bij de buien zijn vooral later in de middag ook onweer, hagel en windstoten mogelijk. En de maximum temperatuur die komt rond de 17 graden uit.
1: Ebba.
0: Ja, ik heb vanmorgen ook nog even gekeken naar het weerbericht voor volgende week.
1: Ja.
0: Dus ik moet volgende week even op pad. Het wordt wel 25 graden, maar de zon die laat zich wel zien, maar vooral veel regen. Dus in zoverre is het ook geen goed vooruitzicht. Maar goed, laten we vooral even kijken naar de dag van vandaag. Regen, regen, regen en nog meer regen. 17 graden, maar na regen komt zonneschijn. Dus,
1: ze zeggen het, hè?
0: Ja, dat zeggen ze. En na zonneschijn komt de regen. Het loopt elkaar, neemt elkaar over continu.
1: Ja.
0: Weet je wat het nu overneemt?
1: Nou?
0: De muziek. Ha. Ook muziek hebben we natuurlijk in de ochtendshow. Tot 10 uur op Studio van Karen Brasem. Wij zijn er en ik hoop jij ook. Goedemorgen. De nieuwste S10, Oscar and the Wolf. Je hoort hem zometeen. Dus Bas Skaggs en Lido Shuffle.

0: Justin en Oscar and the Wolf, Safe and Sound. Een prachtig nummer.
1: Zeker.
0: Een samenwerking die in eerste instantie onmogelijk bleek. Justin is wel eens gevraagd met welke artiest zou je ooit een samenwerking mee willen aangaan. En toen heeft ze een aantal artiesten genoemd, waaronder Oscar and the Wolf. Alleen op een gegeven moment toen werd hun gevraagd van...

0: joh, volgens mij was het bij Eva Jinek. Van, hoe is dit ontstaan dan? En toen hebben ze dat fragment laten zien. En toen heeft ze gezegd, ik was dit al helemaal vergeten. Oh. Maar uiteindelijk zijn ze het toch niet vergeten. En is het toch gebeurd. Safe and Sound, prachtig nummer, Jordem hier in de ochtendshow. En net als Bas Kerks en Lido Shuffle. Het is inmiddels de hoogste tijd om even een nieuwsrondje te gaan doen. Want buiten het WK voetbal is er natuurlijk nog meer aan de hand in de wereld. Maar wat dan?
1: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We gaan het even wandelen, want we zijn eruit hoor.
1: Veel te vroeg om op te staan.
0: 6:08. Goedemorgen.

0: Zit er in het nieuws.
1: De nieuwsservice voor dinsdag 9 juni 2026 vandaag. Richard,
2: ja?
1: Wat is jou opgevallen?
2: Ja, in de Duitse stad Reutlingen heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed in een onderstation. Hierdoor kwamen tienduizenden huishoudens zonder elektriciteit te zitten. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt tegen de Duitse omroep ZDF dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om brandstichting en mogelijk zelfs om terrorisme. Onder meer scholen, kinderdagverblijven en een ziekenhuis werden getroffen door de stroomuitval. Op maandagavond hadden ongeveer 30.000 mensen nog steeds geen stroom. De Duitse autoriteiten kunnen nog niet zeggen wanneer de stroomvoorziening overal hersteld is.
1: Dit is toch ook alweer schrikbarend, hè, dat ja. Dit kan gebeuren. Dat maakt ons, ons in ja, dit verhaal natuurlijk het Duitse stroomnetwerk best wel kwetsbaar. Ja.
2: En voor de mensen die denken, waar ligt dat dan? Het ligt net onder Stuttgart.
1: Stuttgart.
2: Ja, en als je dan denkt, waar ligt dat dan?
1: Waar ligt Stuttgart, in Duitsland? Inderdaad. Ja, in Duitsland.
2: Juist.
1: Ja. Maar midden, zuiden, oosten, westen, noorden?
2: Een beetje het zuiden, ja.
1: Het zuiden van de richting Oostenrijk.
2: Meer richting Zwitserland.
1: Zwitserland?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dan weten we inmiddels ook weer waar dat ligt. En anders had je beter op moeten letten bij de topografie.
2: Ja, dat vind ik dus ook.
1: Maar voorlopig hebben die mensen nog geen stroom.
2: Gisteravond hadden zo'n 30.000 mensen hadden weer stroom. Okay. Ja, daarna... buiten dat nog niet. Tenminste, 30.000 mensen hadden nog geen stroom. Sorry, hoe moest ik het zeggen?
1: Oké, 30.000 mensen hebben nog geen stroom.
2: Ja.
1: Dan moeten ze het noodradiootje natuurlijk weer even aanzetten... om naar de ochtendshow te luisteren.
2: Ja, als ze het kunnen verstaan.
1: Nou ja, goedemorgen, lieve Leute. Welkom in...
2: Nou, maar goed, dat is wel wat je zegt natuurlijk.
1: Wanneer Radio Rundfunk die ochtendshow of zoiets.
2: Je ziet maar wat voor ellende dat is als er gewoon even een onderstation alleen al getarget wordt.
1: Nou ja, dat is natuurlijk een groot iets, hè?
2: Ik bedoel, geen kinderdagverblijven, geen school of geen school. Nou, okay, weet je, geen school, dat vinden de kinderen niet erg. Maar het ziekenhuis, dat is wel een ding.
1: Ja, voor de kinderen betekent dat...
3: Die gaat juichen langs de lijn.
1: Dat en uiteindelijk, dan gaan ze ook zeker juichen, ja. Maar goed, het is natuurlijk... ze kunnen thuis dan ook niks doen. Nee, ik bedoel, de gamecomputer gaat dan ook niet aan. Dus ze hebben wat dat betreft helemaal niks aan.
2: Ja.
1: Ander nieuws dan. Leuk nieuws, want zanger Samuel Welten... die heeft de Buma Award nationaal gewonnen.
2: Zo dan.
1: Zijn hit Echte Liefde is te koop... was de succesvolste single van vorig jaar, het jaar 2025. Ja, hoe klonk die dan? Dit is het introotje ervan. Begint lekker rustig. En uiteindelijk...

0: Ja.
1: Liefde is de koop.
0: Nou, een lekker liedje wel hoor. Ik moet zeggen dat ik hem nog steeds regelmatig op festivalletjes voorbij hoor komen. Volgens mij afgelopen weekend ook, hè, bij het zomerspectakel kwam die weer voorbij. Ja, dan gaat heel het veld gaat dan los natuurlijk.
2: Ja.
0: Wat dat betreft echt wel dik verdiend. Ja, met Spotify 58 miljoen keer beluisterd afgelopen jaar.
2: Goeiedag.
0: De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosalía. Voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. Ja, hoe klinkt die dan? Daar heb ik ook even een fragmentje van. Die begint zo, even ook ietsjes verder spoelen.

0: is het namelijk. Het lied werd namelijk 1,5 miljard keer beluisterd op Spotify. In januari wonnen ze ook al een Grammy voor het lied. En het is wel lullig, zeg maar. Ja, ik had niet gedacht dat er een Utrechtse producer achter zou zitten, achter zo'n internationale hit. Maar ze wordt ook niet genoemd in de artiestennaam, zeg maar. Want het is Kendrick Lamar en Za. Ja, het Za is dan
1: SZA.
0: De vrouw die je hoort, zeg maar, de zangeres. Maar die producer, ja, die hoor je dan niet vaak terug in de artiestennaam op het moment dat die wordt aangekondigd of afgekondigd op de radio. Maar dan zie je die pas in de credits weer terugkomen. Maar goed, Utrechtse producer die dan meedoet met zo'n internationaal nummer, ja, ik vind het knap. Dus alle lof voor haar. Bij de BUMA Awards worden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd met prijzen in verschillende categorieën. Daze Bente Direct van won de BUMA Lifetime Achievement Award.
1: Oh.
0: Ja, logisch ook, want die zijn ook al jaren bezig. Dus,
1: ik wou net zeggen, maar dat zijn echt een hele hoop mensen die komen uit Den Haag, hè?
0: Uit Den Haag, inderdaad,
1: het is echt ontzettend. Ik weet niet wat daar in het water zit, maar een hoop creativiteit in ieder geval.
0: Sowieso zoet, zout, zuur. Want natuurlijk de Haagse haring, althans ja, uit Scheveningen. Ik weet niet of dat... volgens mij Den Haag en Scheveningen kun je niet met elkaar vergelijken, hè? Want dan krijg je ruzie. Nee. Maar er zit nogal wat talent daar in Den Haag. In ieder geval op muzikaal gebied. Maar ja, goed, niet alleen in Den Haag natuurlijk. Hè? Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Groningen. En natuurlijk ook de regio Alphen aan de Rijn en Kagen-Brazen, veel talent. Dus wat dat betreft, doen het in Nederland wel echt goed. En zeker ook als we kijken naar de Nederlandstalige liedjes tegenwoordig in de top 40. Volgens mij, ja, we hebben 40 nummers in de top 40, hè, dat is logisch. Volgens mij zijn er 32 daarvan Nederlandstalig. Dus,
1: het is echt, maar dat was een aantal, volgens mij vorig jaar hadden we al die trends zagen al opkomen.
0: Ja.
1: Dat er gewoon zo ontzettend veel Nederlandstalig in zat.
0: Nee, daarom.
1: Geen idee wat er aan de hand is, maar het gaat goed.
0: Nee, we doen het goed.
1: Daarom.
0: We doen het goed.
1: Daarom.
0: En dat is positief aan het verhaal. Dat voor nu, zometeen natuurlijk nog meer nieuws, zin en onzin in de ochtendshow. En natuurlijk ook waar of niet waar. Zet hem alvast open. studioalf.nl/WhatsApp. Want dat is het adres waar je je antwoorden in kunt sturen. Zometeen leg ik nog meer uit daarover.
1: Nou, mooi.

0: Anyway, Vystone in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow gaan we weer spelen hoor. Waar of niet waar. Thijs van der Dussen heeft zich alweer gemeld in de app. Met 3 stellingen waar wij op kunnen antwoorden. Waar of niet waar is de vraag. En stuur je antwoorden in via de app studioalf.nl/WhatsApp. Want wellicht ben je zometeen de dagwinnaar voor deze dinsdag 9 juni 2026. En verdien je van ons ook nog een sticker.
1: Zo.
0: Sticker voor goed gedrag is het. Maar zeker spekkoper. We hebben ze nog op voorraad. Dus wil je erbij zijn? Nou, wees dan snel. Want voor je het weet is het voorraadje op. Maar je kunt hem winnen bij waar of niet waar. studioalf.nl/WhatsApp. Dus zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt. En ook de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat heeft het UWV berekend. De nieuwe werkvisa van $100.000 voor hoogopgeleide werknemers uit het buitenland die in Amerika willen werken, komen er voorlopig niet. Een rechter heeft er een streep doorgezet. En de plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot €300 per maand. En het weer de komende uren droog, daarna wisselvallig en in de middag stevige buien. Met dan ook veel wind en kans op onweer. Het wordt een graad of 17.
0: Dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijgen we Richard Arman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. ASC is gepromoveerd naar de vierde divisie. Door een 0-2 zege op Nieuwenhoorn is de Alfa's Racing volgend seizoen te bewonderen op het vijfde niveau van Nederland. Na een eerder 1-1 gelijkspel in de thuiswedstrijd heeft ASC het tweeluik nu dus gewonnen met totaal 3-1. Maarten Rijneveld en Sam van der Hoorn maakten de doelpunten. 3 mannen uit de Aar, Alfa aan de Rijn en de Lier, zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een groot drugslab in Bergen op Zoom. De rechtbank legde gevangenisstraffen op van 2, 3 en 4 jaar. In het drugslab trof de politie onder meer 100 liter amfetamineolie en 66.000 liter chemisch afvalwater aan. Volgens de rechtbank speelde de verdachte een rol bij de productie en logistiek rond het laboratorium. Er komt voorlopig geen middelbare school in Kagen-Braassem. Uit onderzoek blijkt dat te weinig leerlingen en ouders belangstelling hebben voor een vestiging van voortgezet onderwijs in Roelof-Arensveen. Voor de beoogde onderbouwlocatie zouden jaarlijks minimaal 80 nieuwe leerlingen nodig zijn, terwijl de verwachting ligt tussen de 10 en 21 leerlingen. Volgens de gemeente zijn ouders bovendien tevreden over het huidige aanbod van middelbare scholen in de regio. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Je kunt daar zo meteen nog even over vragen bij de burgemeester van Kagen-Braassem, Astrid Heijs-Dibbolt. Dan gaan we zo meteen bellen. Gisteravond raadsvergadering en volgens mij is daar gisteren ook over gegaan. Dus kunnen we even wat vragen over stellen, uiteraard. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is minder druk dan gebruikelijk op een dinsdagochtend. Maar toch 7 meldingen, 45 minuten in totaal in de regio. Waaronder te vinden op de A4, daarna richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. 6 minuten vertraging daar. 6 minuten ook op de A12, daarna richting Utrecht. En die file staat dan weer tussen Woerden en De Meern. Gaan we naar de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, een kwartier. En na A20 Gouda richting Hoek van Holland levert je een tijdsverlies op van 5 minuten, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. De A44 daarna richting Amsterdam, tussen Oegstgeest en Kaagdorp, 7 minuten. En tot slot de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnstaterwoude en Leimuiden, daar staat een vertraging van 5 minuten. Hoe stopt het voor?
3: Ik heb niks te melden, alles rijdt lekker door.
0: Het is 7:30. Goedemorgen, de ochtendshow voor de dinsdag. Zometeen, waar of niet waar, speel mee via de app. studioalf.nl/WhatsApp.

go again.

Ja, dat klonk op een gegeven moment ook bij de bandleden. Want dit jaar keelde ik 25 jaar in het vak. Een kleine tussenpauze natuurlijk. Ze hebben deze plaat, Damn I Think I Love You, opnieuw uitgebracht. Alsof AI eraan te pas is gekomen, zo klinkt het wel. Maar het klinkt überhaupt heel anders, moet je het namelijk horen.

0: dit klinkt bekend.
1: Zo jong als ik was, zou het had ik moeten doen.
0: Wat? Wat? Yeah. Ineens heel gek.
2: Ja.
0: Want we zijn natuurlijk de Engelse tekst gewend. Nou, nu zingen ze in het Nederlands. Ze bezingen eigenlijk de periode van de afgelopen 25 jaar van Chaotic. In eerste instantie natuurlijk Starmaker, hè? Want het is ooit begonnen
2: met
0: een tv-programma.
2: Het tv-programma Starmaker was dat, ja.
0: Ja, waarin meerdere mensen in een huis moesten gaan zitten en uiteindelijk een band moesten vormen. Werd uiteindelijk Chaotic. Bekend van veel nummers natuurlijk. Bart en Sita op een gegeven moment solo. Uiteindelijk ging iedereen solo. Rachel, Bushra, Bart, Sita. Nou, er zat nog iemand bij. Ja, nu zijn ze terug. Met Them I Think I Love You 2.0. Nou, ik houd het wat dat betreft gewoon bij het oude.
2: Ik vond het alleen wel heel apart dat het maar één keer is geweest. Dat is Starmaker. Het was een heel groot succes.
0: Ja.
2: Hebben ze nog geprobeerd om het een soort van nieuw leven in te blazen met Star Academy.
0: Star Academy, inderdaad.
2: Dat is eigenlijk gewoon geflopt.
0: Ja.
2: En daarna eigenlijk nooit meer zoiets geweest als zijnde een Starmaker. Maar als dat dan zo succesvol was, waarom is het dan de tweede keer geflopt?
0: Ja, geen idee. Hè? Misschien ook gewoon omdat ze nu geluk hadden en dat dit gewoon nieuw was op dat moment.
2: Dat kan.
0: Maar we hebben natuurlijk ook Raffish gehad bijvoorbeeld. En hoe heet die boyband? Want je had op een gegeven moment een boy en een girlband die tegenover elkaar moesten staan. Maar goed, ze zijn dus terug. Ze willen iedereen weer terugbrengen naar de tijd van TMF, schoolfeesten. Hard meezingen, zonder schaamte eigenlijk. En dat doen ze dan met Them I Think I Love You 2.0. Zal ik je nog één ding vertellen hierover?
2: Nou.
0: Ja, niet per se hierover, maar ik heb ooit een keer een soort...
2: dat heb je wel eens verteld.
0: Ja, niet de karaoke, maar dat was een podiummiddag, weet je wel. En dan... dat was vroeger. Was het ook een buurtfeest en zo werd het wel eens georganiseerd. En dan een playback show was het. À la de mini-playback show van Henny Huisman. Hier stond je dan vanavond. Het was spannend, maar toch ook fijn, want Wesley ging er met een prijs vandoor. Hij werd eerste. Met de playback show.
2: Met de playback show.
0: Ja. Maar niet alleen natuurlijk, hè, want veel klasgenoten bij mij die daaraan meededen. Uiteindelijk.

0: uiteindelijk moesten we een groepje vormen à la Starmaker van toen de tijd. Mm-hmm. En deden we Damn, I Think I Love You. Nou, dat heeft ook weer een kijkje in de keuken van uw eigen radio-dj.
1: Precies dat.
0: En wat anders dan? Iets wat jij kunt doen, namelijk de antwoorden insturen in waar of niet waar. Thijs van de Dussen, hij is zich weer gemeld hoor, in de app van Studio Alphen. studioalphen.nl/WhatsApp kun je je ook melden om je antwoorden in te sturen dus. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welke antwoorden bij welke stellingen horen. En ja, wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dag, winnaar. En ja, niet alleen die titel die kun je van ons ontvangen, ook een sticker kunnen we jouw kant op sturen. De vraag is alleen, ja, wat is de juiste antwoordvolgorde? Nou, daar komen we zo meteen wel even achter. Maar probeer vooral mee te doen. En probeer vooral de juiste antwoordvolgorde in te sturen. Want anders kunnen we jou die titel en die sticker niet uitdelen. Dus studioalphen.nl/WhatsApp dus om je te melden. Ries en ik spelen hem ook hier in de studio. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Ja.
0: Oké, Thijs, goedemorgen. En wat is stelling nummer 1?
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan meren die van kleur kunnen veranderen door het seizoen. Waar of niet waar?
0: Er bestaan... gisteren hadden we de ogen van een... Wat was het ook alweer? Ja, van een dier.
1: Rendier.
0: Van een rendier inderdaad, die kunnen veranderen. Maar nu gaat het om de kleuren van een meer.
1: Ja.
0: Die kan veranderen per seizoen. Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
1: Ik denk dat het waar is. Ik weet namelijk ook dat bijvoorbeeld de Amazone kan veranderen van kleur. En dat komt echt gewoon door datgene wat vrijkomt aan deeltjes als het zomer is.
0: Ja. Dat is een beetje de natuurwetenschappelijke beredenering van het verhaal. Ja, ja, weet je, als de kleur van de ogen van een rendier al kan veranderen per seizoen, dan toch wel zeker dat van een meer.
1: Ja.
0: Dus ik ga erin mee. Ik zeg ook waar. Dat is het antwoord op stelling nummer 1. Stelling nummer 2 dan?
2: Stelling nummer 2. Sommige vogels kunnen hun hartslag bewust vertragen tijdens het vliegen.
0: Sommige vogels kunnen hun hartslag bewust vertragen tijdens het vliegen. Nou, dat zou me toch ideaal lijken. Dat je gewoon, weet je wel, dat je dan aan het vliegen bent en dat je dan denkt, nou, dit is relaxed. Meestal op het moment dat je in de lucht zit als mens zijnde, dan is je hartslag verhoogd. Omdat je toch, dan heb je even turbulentie in de zin. Oh! Een beetje dat idee. En we kunnen vogels dat. Wat denk jij, Ries?
1: Ik denk dat het waar is.
0: Jij denkt dat het waar is. Ook hier ga ik in mee. Ja, het is wat dat betreft niet heel spannend. Misschien wordt het wel spannend bij stelling nummer 3.
2: En stelling nummer 3, er bestaan bacteriën die kunnen leven in kookpunttemperaturen. Waar of niet waar?
0: Ja, vaak wordt gezegd, kook je water, want dan zullen de bacteriën doodgaan. Dan zullen ze het niet overleven. Maar zijn er bacteriën die dat gewoon kunnen overleven? Is het waar of niet waar wat Thijs hier zegt, Ries?
1: Nou, ik weet dat er organismen zijn op de zeebodem die gewoon vlakbij die thermische... Ja, eigenlijk waar het een beetje in aanraking komt met...
0: Gezondheid.
1: Mijn keel is vol. Ik zeg gewoon dat het waar is, klaar.
0: Ja, lijkt me een goed idee. Jij zegt in ieder geval dat het waar is. Ik laat hem even uithoesten. Dan ga ik voor het spelelement naar het antwoord niet waar. Want dan hebben we in ieder geval een winnaar uit te roepen vandaag. Waar of niet waar, wat denk jij? Geef je antwoord door. studioalphen.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. En dan weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Laten we ze nog één keertje herhalen, Thijs.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan meren die van kleur kunnen veranderen door het seizoen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
2: Stelling nummer 2. Sommige vogels kunnen hun hartslag bewust vertragen tijdens het vliegen.
0: Waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3. Er bestaan bacteriën die kunnen leven in kookpunttemperaturen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Wat denk jij? studioalphen.nl/WhatsApp. Gooi je antwoord in die app. En wellicht als jij de juiste antwoordvolgorde hebt ingestuurd, kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dag, winnaar. En die sticker opsturen. Nou, tastes so good, hoor. Toevallig heet dat nieuwe plaatje van Nuyer Horn ook zo. En die hoor je nu hier in de ochtendshow.

0: is de nieuws van Nijhoorn. Het tastes so good in de ochtendshow van Studio van Kage Brazemordium. Ja, misschien tastes het ook wel so good dat je de juiste antwoordvolgorde hebt ingestuurd via de app studio.nl/WhatsApp. En dan hebben we het natuurlijk over waar of niet waar. Drie stellingen van Thijs van de Dussen waarop geantwoord kan worden met waar of niet waar. En ja, de vraag is dus, heb jij de juiste antwoordvolgorde ingestuurd? En verdien jij de titel dagwinnaar en daarmee ook een sticker? Want die ligt ook op jou te wachten. We gaan de antwoorden even doornemen, Ries.
1: Yes.
0: Want ook tussen ons moet even een winnaar worden uitgeroepen natuurlijk. Stelling nummer 1 dan, Thijs. Hoe klonk die ook alweer?
2: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan meren die van kleur kunnen veranderen door het seizoen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is de vraag natuurlijk. Volgens mij heeft hij net zulke krukken als wij hier in de studio. Want volgens mij valt hij er ook wel half vanaf.
1: Ja, dat klinkt krijgend.
0: Is het waar of niet waar? Stelling nummer 1. Wat had jij geantwoord, Ries?
1: Waar.
0: Ja, daar had ik ook waar op geantwoord. Dus is het waar of niet waar, Thijs? Kom maar door.
2: Zijn we aangekomen bij de antwoorden. Beginnen we bij stelling nummer 1. Die is waar. Ja, door algen en mineralen kan water van kleur veranderen. En zo ook door de seizoen heen.
0: Kijk, dus eerste puntje is binnen. Antwoord op stelling nummer 1 had dus moeten zijn waar. Dan gaan we naar stelling nummer 2, die klonk als volgt.
2: Stelling nummer 2, sommige vogels kunnen hun hartslag bewust vertragen tijdens het vliegen.
0: Waar of niet waar, dat is de vraag. Wij hadden geantwoord, Ries.
1: Waar?
0: Waar, want ook hier ging ik met het antwoord van Richard Harreman mee. Alleen de laatste stelling hebben we anders geantwoord, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, oké. Okay. Stelling nummer 2, ja, wat is het antwoord erop dan, Thijs?
2: Stelling nummer 2 is niet waar. Oh. Nee, ze kunnen hun hartslag niet bewust sturen, alleen automatisch reageren. En het is dus niet zo dat vogels hun hartslag bewust vertragen tijdens het vliegen.
0: Oké dan. Nou, die hebben we dan fout. Dat is lekker.
1: Moet een keer gebeuren.
0: Moet een keer gebeuren. Nou, dat maakt het extra spannend natuurlijk, want stelling nummer 3 klonk als volgt.
2: En stelling nummer 3, er bestaan bacteriën die kunnen leven in kookpunttemperaturen. Waar of niet waar?
0: Ja, bereikt zijn kookpunt. De spanning bereikt ook zijn kookpunt, want is het waar of niet waar? Jij had geantwoord, Ries.
1: Waar?
0: Waar. Ik had geantwoord niet waar. Ja, is het waar of niet waar? Thijs, maak ons los.
2: Stelling nummer 3 is ook niet waar.
0: Oh.
2: De meeste bacteriën die sterven bij 100 graden. Al zijn er extremofielen die heel heet kunnen verdragen, maar niet in kokend water.
0: Kijk. Dus het antwoord op stelling nummer 3 had moeten zijn...
1: Niet waar.
0: Niet waar. Dat betekent dat we de volgende antwoordvolgorde hadden moeten hebben.
1: Waar, niet waar, niet waar.
0: Kijk, in de app studio11.nl/WhatsApp heb jij je antwoorden ook kunnen insturen. Laten we daar ook even naar gaan kijken. Maarten die meldt zich, die zegt waar, niet waar...

0: En dat is Marian.
1: Ah.
0: Want zij stuurt in... waar, niet waar, niet waar. En dat is waar, hè?
1: Waar, niet waar, niet waar. Dat is waar.
0: Dat is waar. Ja. Nou. Lekker bezig, Marian. Dat betekent dat jij de dagwinnaar bent voor deze dinsdag 9 juni 2026. En meld even in de app ook je adresgegevens. We nemen even contact met je op. Want dan kunnen we die sticker opsturen, hè? Want daar draait het natuurlijk om. Dus gefeliciteerd, Marian. Jij bent de eerste en de laatste dagwinnaar voor dinsdag 9 juni 2026. Morgen
1: nee,
0: weer
1: de laatste.
0: Jawel.
1: Nee, we hebben nog wat anders hebben we nog te doen.
0: Nee, ja, voor waar of niet waar gaat het om. Ja, niet, okay. Niet voor de voor of de na. Nee.
1: Okay, ja.
0: Al is de vraag of dat we die kunnen spelen vandaag, maar daar laten we meer over.
1: Nee.
0: Maar in ieder geval, die dagwinnaar dus. Okay. En ook de sticker, hè? Ik bedoel, zo. En wil je dit ook? Morgen 7:15 spelen we weer in de ochtendshow.
2: De ochtend.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, 1 minuut over 8. De Ochtendshow voor dinsdag 9 juni op Studio Alve in Kagenbrazem. Het is tijd voor het nieuws. Wat krijg je van de NOS?
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
10: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
9: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
11: Zag ik ineens jou?
9: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosalila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar.

0: En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit de regio dan krijgen we van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Rolstoeltennister Lizzie de Grevert Alf aan de Rijn heeft afgelopen weekend de finale van Roland Garros bereikt. Samen met haar dubbelpartner Jinte Bos moest ze daarin helaas haar meerdere erkennen in het duo Yui Kamiji en Zenzen Zhu. Voor de Greve was het de eerste Grand Slam finale uit haar carrière. Vorige maand boekte de Alphen nog winst met toernooiwinst in Rome. Mantelzorgers uit de regio hebben woensdag genoten van een vaartocht over de Nieuwkoopse plassen. Het uitje werd georganiseerd door het steunpunt Mantelzorg van Tom in de Buurt. Tijdens de tocht kregen deelnemers uitleg over de natuur en was er ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen. De ochtend werd afgesloten met koffie en een lunch. EMM 21 speelt volgend seizoen in de tweede klasse. De ploeg uit Roelofarensveen won de finale van de nacompetitie met 3-0 van Wipolde. Levi Bokhorst, Stijn Riebroek en Roy Wening maakten de doelpunten. Dankzij de overwinning is de promotie een feit voor EMM 21. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op dit moment 11 meldingen, 85 minuten vertragingstijd in totaal. Je krijgt van mij de langste, die duren 10 minuten of langer. Onder andere te vinden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en knooppunt Hoflied staat op dit moment 12 kilometer. Je vertragingstijd is 12 minuten. En meer dan een kwartier vertraging op de A12 daarna richting Utrecht. Tussen Bodegraven en Woerden staat 6 kilometer. En 2 kilometer op de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen afrit Ter Aar en Alphen aan de Rijn Centrum. Ja, duurt toch wat langer hoor. Meer dan een kwartier. Dus dat is een flinke. Hoe is het op het spoor, Ries? Is het daar ook bal?
2: Nou, gelukkig heb ik daar niks te melden.
1: Oh,
2: in
1: dat
2: onze
1: mooi.
2: Regio rijdt alles door.
1: Mooi. Dankjewel.
3: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
4: Goedemorgen.
5: Hey, hallo Wesley.
4: Goedemorgen.
6: Dit is Doch.

0: Ja, de hele dierenbende van Shakira en Zoo in de ochtendshow. En daarvoor ook Wham en I'm Your Man. Terwijl hier een alarm afgaat. Wat natuurlijk wel vrij irritant is. Mevrouw Astrid Heijsen-Bolt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ga toch even... ik ga denk toch even een plaatje draaien om ervoor te zorgen dat alarm even uitgeschakeld wordt. Zodat wij het gesprek normaal kunnen voeren.
1: Ja, is goed.
0: Laten we dat doen, dan komen we zo bij u terug. Astrid Heijsen-Bolt, dan gaan we zo meteen mee bellen.

0: Bed Still en Shut Off The Lights. In de ochtendshow van Studio Alphen Hagebrazem. Nou, de lichten zijn niet uit, het alarm gelukkig wel. En daarom kunnen we nu het gesprek gaan voeren met de burgemeester van Hagebrazem. Astrid Heijs-Hibbold.
1: Politiek.
2: Het is tijd voor een
1: politiek plaatje.
0: Ja, mevrouw Astrid Heijs-Hibbold, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jullie zijn veilig?
0: We zijn veilig. We hebben het allemaal even gecheckt. En iemand is gewoon even vergeten om het alarm af te zetten. Ja, zo is het ook.
3: Dat kan.
0: Ja, kan gebeuren inderdaad. Laten we het over belangrijkere zaken hebben. Want welke zaak houdt de gemeente Hagebrazem zich mee bezig? Gisteravond weer een raadsvergadering in de gemeente Hagebrazem. Althans weer, het heeft even een tijdje stilgelegen natuurlijk na de gemeenteraadsverkiezingen. Maar is het dan wel direct de laatste gemeenteraad voor het zomerreces? Of komt er nog één aan?
3: Nee, er komt nog eentje aan. Dit was wel de eerste gemeenteraad, zeg maar de inhoudelijke gemeenteraad van het nieuwe gemeenteraad die op 1 april is geïnstalleerd.
0: Ja.
3: Dus dat was de eerste keer dat ze echt met elkaar besluiten gingen nemen. Dus dat was wel ergens de eerste keer, maar nog niet de laatste. Want er komt nog begin juli eentje, die gaat vooral over de jaarrekening en de kaderbrief.
0: Echt een beetje het jaar afsluiten. Ja, dat is ook een beetje gekkig natuurlijk, omdat je dan 2 maanden pas met elkaar aan de slag bent. Dat je dan al eigenlijk een soort van uit elkaar gaat tot na de zomervakantie.
3: Ja, en het was ook gisteren ook wel, ik heb dat ook aan het begin van de raadsvergadering gezegd, van er zijn toch 10 nieuwe raadsleden. Die hebben een heel inwerkprogramma gehad, maar ik kan me voorstellen dat het af en toe ook nog even wennen is.
0: Ja.
3: Dus dat we vooral ook naar elkaar moesten luisteren als er vragen waren. Zelfs vaak gaat het ook over procedures. Dat mensen ook gewoon die vragen kunnen stellen. Dus we moesten ook een beetje aan elkaar wennen. En we gaan zeker nog met de nieuwe raad, voordat we zeg maar het reces ingaan, ook nog hebben we altijd een zomerbijeenkomst om even gezellig samen te zijn, zeg maar, informeel. En dan doen we een werkbezoek en een barbecue.
0: Oh kijk, dus er wordt nog aan elkaar gedacht en ook nog even aan elkaar gewerkt en gewend in dat opzicht.
3: Exact,
0: ja. Nu is natuurlijk wel, er is wel een nieuwe gemeenteraad, maar een college is er nog niet, hè? Want daar lopen de gesprekken voorlopig nog even op vast. Heeft u daar een update over?
3: Ja, wat ik kijk, als burgemeester dan word je vooral over het over de voortgang geïnformeerd. Niet zozeer over de inhoud. Daar zijn de partijen zelf natuurlijk vooral mee bezig. Ja, ik word af en toe geïnformeerd. En wat mij betreft hoop ik dat het snel, zeg maar, witte rook is en dat we. Ze doen een zorgvuldig proces, zoals we dat zeggen. En ik hoop toch echt wel dat we in de laatste raad voor het reces, dus die raad waar we net over hadden, dat er dan wel een nieuw college geïnstalleerd kan worden.
0: Ja, dat is wel de hoop der verwachting. Maar heeft u ook een beetje een update gekregen vanuit eigenlijk die gesprekken, wanneer zij verwachten dat het gaat gebeuren? Of is dat eigenlijk ook voor die laatste raadsvergadering?
3: Ja, maar dat is ook echt aan de partijen.
0: Ja, precies.
3: In die zin zo gaat dat als burgemeester. Ik ben ook een toeschouwer.
0: Ja.
3: En uiteindelijk mag ik dan wel, dat zegt dan de gemeentewet, hè, de burgemeester mag nog iets vinden van een akkoord wat er dan ligt en ook een portefeuilleverdeling. Dus dat wel, maar dat is eigenlijk pas in het eindstadium.
0: Ja, eigenlijk dus, als alles al rond is.

0: bijna.
1: Ja, dus waar je als burgemeester natuurlijk wel belang bij hebt, is dat je wel zo snel mogelijk weer een nieuw college hebt. Omdat er zit ook een zekere continuïteit in besluitvorming en dingen moeten ook door blijven gaan. Gaan natuurlijk ook veel dingen gewoon door. Maar andere zaken, die zijn toch even wat getemporiseerd.
0: Ja.
1: Dus dan, vanuit die rol, zeg maar, zeg ik van, nou, ik hoop dat het niet te lang meer duurt.
0: En sowieso zou het natuurlijk goed zijn, hè, als het snel in gang wordt gezet. Want er wordt al vaak geroepen, zeker ook in de tijd van de verkiezingen, van ja, we hebben eigenlijk maar 3 jaar om echt dingen uit te voeren. Omdat het eerste jaar moet je toch op zoek gaan, moet je de documenten inlezen, moet je alles uit gaan zoeken, zeg maar. Voordat je uiteindelijk dingen kunt gaan ontwikkelen. Dus als dat wat langer duurt, dan heb je nog minder lang om dat te kunnen doen natuurlijk.
1: Ja, dat is vaak ook inderdaad in de hele politiek een beetje. Hè? Het tweede jaar moet je volgens mij oogsten, zegt men wel. Het is wel zo dat de nieuwe wethouders of de wethouders die komen, we hebben dat natuurlijk wel voorbereid. Er is een overdrachtsdocument, een inwerkprogramma. Dus in die zin moeten ze wel meteen aan de bak. Maar als college, even afhankelijk van wat voor akkoord er dan komt vanuit natuurlijk de partijen, moet je natuurlijk wel even kijken van, nou ja, het kan niet allemaal meteen in september uitgevoerd gaan worden. Dus daar zul je wel mee een planning mee moeten maken met elkaar. Maar wat mij betreft is het wel. We gaan niet een jaar kennis maken met elkaar.
0: Dat lijkt me geen goed idee, nee.
1: Nee, maar dat zeg ik vanaf mijn rol als voorzitter van het college.
0: Ja.
1: En dat we dan na 3 jaar denken, er komen weer verkiezingen aan. Nee, ik vind wel dat een nieuw. En natuurlijk moet je even wennen aan elkaar en daar gaan we ook aan werken. Maar ik vind zeker wel dat ze natuurlijk aan de bak moeten.
0: Aan de bak moesten jullie gisteren ook natuurlijk, want ja, de raadsvergadering stond op de planning. Ik zag schriftelijke vragen van Pro, van de fractie, in zaken vrijstelling van een leerplicht onder regelartikel 5 onder B. Nou, dat is natuurlijk best wel politieke taal. Wat betekent dit volgens u?
1: Dat zijn schriftelijke vragen die zij even los van de raadsvergadering hebben gesteld. Dus dat is natuurlijk ook wel een landelijk debat, hè. Volgens mij kwam dat ook vanuit de gemeente Den Haag.
0: Ja.
1: Die daar restricties aan heeft gesteld. En Pro stelt er vragen over. Dus dat zijn eigenlijk vragen die kunnen raadsleden elke dag stellen, bij wijze van spreken.
0: Okay.
1: En die worden dan beantwoord. En gisteren, de raadsvergadering, zeg maar, worden die vragen dan niet besproken.
0: Die worden dan niet besproken, maar die worden wel gestuurd dan eigenlijk, of ingevoerd. En dan kan daar later weer antwoord op worden gegeven.
1: Precies. Heeft het college dan, volgens mij hebben we daar 30 dagen de tijd voor, of zoveel eerder natuurlijk. Maar de raad kan ook weer feitelijke vragen stellen, dat is de reactietijd wat korter. Dus dat zijn eigenlijk middelen voor een raadslid om vragen te stellen eigenlijk aan het college.
0: Ja, heel even kort hoor, toelichting. Want dat ging naar aanleiding van de uitzending van het programma BOOS en de behandeling van de begroting van de gemeenschappelijke regeling de visie- en adviescommissie over de leerplicht. De vrijstelling lijkt vrij gemakkelijk afgegeven te worden en wordt niet verder gecontroleerd en of opgevolgd. De vraag van, is dat iets wat heel erg in de gemeente Kaag en Braas speelt dan?
1: Nou ja, dat zal blijken.
0: Ja, dat moet dan.
1: Antwoord,
0: ja.
1: Dat is zeg maar niet mijn portefeuille, dat is wethouder onderwijs. Dus daar weet ik de vraag, antwoord niet op. Dat heel erg leeft. Maar volgens mij is het een terechte vraag. Hè? En moet je zeker als raadslid daar ook even kijken hoe werkt dat dan in Kaag en Braassem. En zal dan ook via het college daar gewoon netjes een antwoord op komen. Dus ik inhoudelijk kan ik hier geen antwoord op geven.
0: Nee, dat begrijp ik inderdaad. Veel wel ook van dit soort vragen, hè? Van De schriftelijke vragen die zijn ingezonden. Waaronder ook bijvoorbeeld Kern 11 die het heeft over de hertelling van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Is dat wel iets wat er dan gisteren wordt besproken? Want dat gaat natuurlijk wel ook om de positie van de mensen die vergadering uitvoeren.
1: Ja, nee, dat zijn ook die schriftelijke vragen wat er dan eigenlijk gebeurt. Dus dat die vragen worden beantwoord. En die kunnen ze dan eventueel later nog een debat over voeren. Maar dan moeten ze daar eigenlijk een verzoek bij elkaar voor over doen. En de vragen van Kern 11, dat ging er natuurlijk om het verzoek van de VVD, maar ook het raadsbesluit, hè, wat genomen is tot de hertelling.
0: Ja.
1: Daarna hebben we toen ook al in de raad daar met elkaar kort over gesproken. En Kern 11 stelt daar nu nog wat vragen over.

0: Dus daar komt later antwoord op dan ook.
1: Ja, en, maar dat, dat, zoals gisteren in de raad, hè, zoals in de raad gisteren hadden we twee bespreekstukken. En wat, wat stukken, zeg maar, die, dat, dat noemen we ingezonden brieven. Daar kan man wat wij, daar kunnen wat opmerkingen over komen. Maar in principe gaat het dus niet over die schriftelijke vragen.
0: Nee. Waar is het gisteravond wel over gegaan dan?
1: Ja, nou, we hebben in ieder geval twee, of de raad heeft twee raadsvoorstellen aangenomen. En het één, dat is natuurlijk wel een actueel thema, ging over de bouw van 12 sociale huurwoningen. Mm-hmm. Aan de Regenboogweg in Nieuwe Wetering Noord. En dat heet eigenlijk ook wel de Bult. Daar, daar is een natuurbelevingstuin, de Bult. Daar een deel daarvan worden 12 sociale huurwoningen gerealiseerd door een coöperatie. En de raad had daar al eerder, ook al voor de verkiezingen, een motie voor aangenomen om aan het college te vragen, nou kijk of die woningen toch niet gebouwd kunnen worden. En of die op een andere plek kunnen. En eigenlijk heeft de coöperatie daarvan gezegd, nou ja, dat, dat is voor ons betreft niet aan de orde. En nu lag er dus eigenlijk een voorstel om te zeggen, nou, die bouw van die 12 woningen gaat gewoon door. En daar heeft men wel lang met elkaar over gediscussieerd.
0: Waar ging het dan binnen die discussie over?
1: Ja, vooral een deel van de raad. En dat zijn zeg maar, we hebben natuurlijk 21 raadsleden, zeg maar 10 raadsleden. Eigenlijk die partijen zeggen van ja, we willen dat niet. Het is een, altijd een natuurbelevingstuin geweest. Het is niet de goede plek. En dat betekent dus dat je daarmee accepteert dat de coöperatie zal dan een claim indienen bij de gemeente, omdat ze die woningen niet kunnen realiseren en kosten hebben gemaakt. Die accepteren zeg maar dat daar een betaling tegenover staat, maar dat de tuin zeg maar dan blijft. En het andere deel, 11 raadsleden, dat waren 4 partijen, zeggen eigenlijk van nou ja, het is gemeenschapsgeld. Wij willen eigenlijk ook, en het zijn 12 sociale huurwoningen die voor eigen inwoners bestemd zijn. Dus wij willen eigenlijk dat die 12 sociale huurwoningen wel doorgaan. En die hebben dan een amendement ingediend, zoals dat heet. Eigenlijk het voorstel voor het wijziging van het raadsvoorstel. En hebben dan gezegd, nou die bouw gaat door, maar er moet eenmalig ook een bedrag van 350.000 euro komen om voor recreatieve groen- en natuurontwikkeling en Nieuw-Wetering. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort van groencompensatie. Maar, en uiteindelijk is besloten, is het eigenlijk met 11 stemmen aangenomen, dus tegen 10 stemmen, om wel de bouw door te laten gaan en dat er een groencompensatie van 3,5 ton plaatsvindt.
0: Oké, dus de 12 woningen die komen, maar wel een compensatie in het groen. Dus het groen wordt wel weer teruggebracht in naar nog een nader bepaalde mogelijkheid.
1: Ja, precies. Ja. Waarbij ze wel zeggen, ja, dat moet je vooral met de omgeving bepalen waar en hoe. Dus dat is dan ook de opdracht, niet dat het college dan zegt, oh, dan komt daar iets. Maar dan dat vooral in samenspraak doen met ook natuurlijk de stichting die de Bult beheert, maar ook met de mensen of de inwoners die daar in de buurt wonen.
0: Ja, er zijn natuurlijk omwonenden die daar tegen waren. Hebben het ook proberen aan te vechten bij de hoogste bestuursrechter, maar die heeft aangegeven dat de bouw gewoon door mag gaan.
1: Ja, precies. En dat was dus aanleiding voor een motie. Maar uiteindelijk is er dan nu wel een punt gezet, zullen we maar zeggen. En dat was gisteren ook wel aan de orde, omdat er één partij was die zei van, nou ja, we halen het maar van de agenda af. Dan hebben we het, maar het merendeel zei van, ja, maar we moeten hier nu wel met elkaar een keuze in maken. Omdat het dan ook anders maar voortduurt. Dus dat is gisteren gebeurd.
0: En dat is gisteren gebeurd, inderdaad. U zei twee onderwerpen waar echt dan daadwerkelijk over is gesproken. Dit was daar dan één van. Wat was die ander?
1: Dat was dat heet dan verzwaard adviesrecht BOPA, Pastoor Onelplein 123 Roelevaansveen. Maar wat dat eigenlijk betekent is dat er is in een voormalige Maria presentatiekerk aan het Pastoor Onelplein in Roelevaansveen is aangekocht en daar worden 23 woonheden of woningen of appartementen gerealiseerd. En de raad wordt dan eigenlijk gevraagd, dat heet dan een BOPA, om positief te adviseren aan het college om die omgevingsvergunning te verlenen. Dat is eigenlijk in het kader van een nieuwe omgevingswet. Mm-hmm. Dus eigenlijk wordt de raad gevraagd van, nou, vind je dit een goede ontwikkeling op die plek? En heb je nog zaken die je mee wil geven aan het college? En, maar dat gaat dus om eigenlijk een mooi plan. De kerk blijft behouden en daar worden dan woningen in gerealiseerd en ook een deel sociale huurwoningen. Ja, precies.

0: Precies, dus de kerk blijft gewoon behouden, alleen dan wordt het verbouwd tot woning in plaats van dat het een actieve functie als kerk heeft, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. En er is ook, dat is alweer maanden geleden hoor, daar was ik ook bij, is natuurlijk ook een afscheidsdienst geweest in de kerk. Dat is vaak ook wel emotioneel, omdat een kerk, veel mensen zijn daar of getrouwd of een kindje gedoopt of zijn uitvaart geweest. Dus mensen hebben ook wat met die plek. Dus dat was dus wel een hele mooie zeg maar afscheidsdienst geweest. En nu krijgt de kerk een eigenlijk een andere functie. Ja. Maar het gebouw blijft behouden.
0: Ja, dat is in dat opzicht dan natuurlijk ook wel belangrijk. Omdat juist mensen daar de herinneringen aan hebben. Ja, misschien dan niet meer in de functie van een kerk. Maar het gebouw blijft in ieder geval.
1: Ja, ja, precies. En dat is wel heel mooi. En dat de eigenaar dit dan ook in stand houdt. Dat is natuurlijk wel iets wat wij als gemeente echt waarderen ook. Ja.
0: Nu geeft het, of tenminste, de raad geeft dan een positief advies aan het college. Het college moet besluiten. Maar kan het college daar dan ook tegenin gaan? Of nemen ze dat dan vaak over van de raad?
1: Nee, dat is eigenlijk. Het college kan er in principe niet tegenin gaan. Okay. De raad, zeg maar, de raad kan ermee. De college legt dit raadsvoorstel voor bij de raad. En de raad zegt eigenlijk van nou, we zijn het ermee eens. Dus ga maar door, college, of we zijn het er niet mee eens. En dan moet eigenlijk het college weer even nadenken wat er dan gebeurt. Dus het college kan ze echt niet zomaar zonder de raad zeggen van nou, dan gaan we toch door op de weg die we willen. Dus de raad heeft, dus het is ook wel van belang voor het college om hier dat het besluit werd aangenomen.
0: Toch nog één onderwerp die ik er nog even uit wil lichten. Dat gaat over het voortgezet onderwijs. Daar is een raadsinformatiebrief voor ingezonden. Wat gebeurt daar dan mee?
1: Een raadsinformatiebrief zijn eigenlijk brieven die ook, die sturen we regelmatig naar de raad om te informeren over wat er speelt bij de zaken die ook bestuurlijke aandacht hebben of politiek zijn. En die komt dan op een lijst en de raad kan hier vragen over stellen of kan het ook een gesprek over aanvragen in de raad. En dit was dan natuurlijk een onderzoek om te kijken of het toch het voortgezet onderwijs weer terug zou kunnen komen in Roelevarensveen. Waarbij eigenlijk de conclusie vanuit het onderzoek was dat er geen voldoende draagvlak voor was. Ja. En dan is het meer even dat de raad ook weet van nou, dit heeft plaatsgevonden. Dit is zeg maar het einde van het onderzoek.
0: Oh, dat is het eigenlijk meer. Het is gewoon meer een soort van afsluitende brief. Ja.
1: Ja, het is ook echt gewoon informeren, ja.
0: Oké, is dat bij deze bekend. En dan weten wij ook wat meer hoe dat daar in het gemeentehuis allemaal aan toe gaat.
1: Ja, ik besef ook wel vaak dat het bij een raad gaat vaak over procedures, termen. Dat is ook wel af en toe denk ik van nou ja, goed om dat altijd nog uit te leggen.
0: Ja.
1: Ook zeker aan, zeg maar ook aan onze inwoners.
0: En daarvoor hebben wij dit soort gesprekken ook om dit aan u te kunnen vragen en dat u het kan uitleggen. En daar zijn we heel blij mee, want dan weten we ook weer een beetje beter hoe het eraan toe gaat daar.
1: Ja.
0: Dank u wel voor het moment weer voor vandaag. Volgende maand dan eigenlijk de laatste voor het zomerreces. Spreken we dan weer af om dan weer te bellen?
1: Ja, zeker. Graag.
0: Kijk,
1: ja.
0: Heel goed. Dan spreken we dan bij deze af. Voor nu een hele mooie dag gewenst en mooie maand. En dan tot volgende maand.
1: Tot volgende maand. Fijne dag.
0: Dag.
1: Tot ziens.
0: Astrid Thijs-Hibbold, burgemeester van Kaag en Brazem, over de raadsvergadering van gisteravond.

0: Something in the Water van Brooke Fraser in de ochtendshow. Studio van Kagebrazen waar je naar luistert. Ja, zometeen in de ochtendshow dan gaan we even bellen met een echte winnaar. Want er is een prijs uitgereikt. Dat is al eind mei gebeurd. Maar ja, vandaag hebben we haar in de uitzending. Wie het is en waarom ze een prijs heeft ontvangen, je hoort het zometeen in de ochtendshow. Het is eerst tijd voor het nieuws. Je hoort hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht rustig is gebleven in het Midden-Oosten na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Het dodental door de aardbeving van gisteren in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond en meer dan 20.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. In sommige gevallen kunnen de extra kosten oplopen tot €300 per maand. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt een graad of 17.
0: Het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het nieuws.
2: Het ging even mis. Het pagina wilde niet laten. Daar komt-ie. In aanloop naar het WK voetbal heeft Café Alle Hens in Julianenstraat in Alphen aan den Rijn een opvallende oranje makeover gekregen. De voorgevel is volledig voorzien van een speciaal WK graffiti kunstwerk. Volgens eigenaar Bart Kamper zorgt het kunstwerk voor extra sfeer rond het toernooi dat overmorgen van start gaat. Zondag speelt de Nederlandse elftal de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Vier mannen uit Den Haag en Voorburg zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor het vervoeren van een grote partij gestolen cocaïne. De straffen lopen op van 4 jaar tot 4 jaar en 8 maanden cel. Een deel van de drugs werd opgeslagen in een loods van een drankhandel in Ter Aar. De zaak kreeg extra aandacht omdat de diefstal van de cocaïne later leidde tot een reeks explosies en beschietingen in de regio. Nicky Noordegraaf uit Woubrugge en Fleur Hartveld uit Rijnsaterwoude zijn geselecteerd voor de voorlopige EK-ploeg inlineskaten. De KNSB heeft beide rijsters opgenomen in de selectie voor het Europees kampioenschap in Italië. Het EK vindt plaats van 19 tot en met 26 juli in Cardano al Campo. Voor Noordegraaf wordt het haar derde EK bij de senioren. Hartveld gaat voor de tweede keer naar het EK bij de junioren. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, het is minder druk dan gebruikelijk op een dinsdagochtend. Toch hier in de regio flink wat files. Veel dagelijks files, maar ook wat doorstroomfiles die niet helemaal lekker lopen. Waaronder een file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. Het loopt daar vast. Staat 11 kilometer. Je vertraging is daar 9 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat 13 kilometer tussen Zoetewoude Rijndijk en Nieuw-Vennep. Je vertraging duurt daar meer dan een kwartier. En de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer en je vertragingstijd is daar 6 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Reeuwijk 4 kilometer 5. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 2 kilometer. Maar daar duurt je file dan meer dan een kwartier. De A20 Gouda richting Hoek van Holland dan tussen knooppunt

0: Knooppunt Gouwen en Knooppunt Terbrechtseplein, 11 kilometer 8 minuten. En tot slot de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassheim en afrit de Oud-Wetering, 9 kilometer. Je vertraging duurt daar meer dan 5 minuten. Oest op het spoor is.
1: Ja, ik heb het veel makkelijker dan jij, want ik kan gewoon zeggen dat er niks te melden valt.
0: Nou, dat is lekker. Kunnen wij ook door met de ochtendshow. Ja, zometeen dus een echte winnaar aan de telefoon. Wie het is en waarom, je hoort het zo na de muziek van Martin Hofstad en ook The Script.

0: Ja, ze is weer terug. Althans, ze is weer terug. Marlon Hofstad met South Star. Ja, dat is altijd moeilijk uit te spreken.
1: Toen mag ik ergens aan denken, die naam South Star.
0: Nou, zeker. Mee? Want ja, eerder al bekend van Cover Up My Face, Miss You. Miss You vooral, en Set Me Free. Natuurlijk. Miss You komt al uit 2022. Heeft even geduurd voordat de nieuwe muziek uitkwam. Maar daar zijn ze dan weer. I Like in de ochtendshow ook de script. En Men in the Arena. Nou, dat vind ik ook hartstikke lekkere plaat. Dus I Like It Too. Zeg even wat anders dan, want wie is de beste schoonheidsspecialist van het land? Dat is de vraag die werd gesteld op 31 mei in de NBC in Nieuwegein. Want voor de 16e keer werd de Beauty Awards uitgereikt. Dat is een prestigieuze prijs voor schoonheidsspecialisten. En een van de kanshebbers was huidexpert Maaike Krul van Skinstyle uit Roelofaar en Sveen. Ja, en laat zij nou net uitgeroepen zijn tot winnaar. Ik heb er aan de telefoon. Maaike, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Dat is toch... hoe blij ben je?
2: Ja, dat is echt bizar. Als je dan daar hoort, dat blijft heel bijzonder.
0: Ja, ik merk het enthousiasme meteen aan je, want je begint meteen spontaan te lachen eigenlijk.
2: Ja, nog steeds met een big smile van oor tot oor.
0: Je krijgt de lach niet meer van jouw gezicht. Maar toch, ja, wat is dit precies voor een prijs eigenlijk?
2: Nou, je kunt het een beetje vergelijken met de Michelinsterren onder de restaurants, maar dan dus voor schoonheidsspecialisten. Dit is echt het hoogst haalbaar.

0: wat je binnen onze branche kunt halen.
1: Oké, maar ja, als je het dan over Michelinsterren hebt, dan zijn het vaak van die kleine gerechtjes waar je heel veel voor moet betalen. Hoe zit dat dan in de schoonheidsbranche?
0: Nou, in de schoonheidsbranche gaat het natuurlijk niet om eten, maar echt om de behandeling en vooral het resultaat. Daarnaast vind ik de beleving heel belangrijk. Maar naast dat ik dus echt kijk naar hoe kun je iemand laten ontspannen, ben ik ook echt wel bezig met het verbeteren van de huid.
1: Ja, dus echt, wat doe je dan eigenlijk qua huidproducten? Moet je natuurlijk opsmeren, maar je doet dan ook een soort van gezichtsmassages, denk ik. Hoe zit dat precies?
0: Ja, dat klopt. Ja, lekker het uitgebreide reinigen. Natuurlijk alle onzuiverheden, gerstkorrels, maar ook steelvratjes kunnen we verwijderen. Inderdaad, een massage, maar ja, ook bijvoorbeeld bindweefselmassages, intensievere peelingen. Eigenlijk alles wat met huidverbetering vooral komt kijken. Ben ik mee bezig?
1: Ben je mee bezig? Dat doe je dan vanuit Roelofaar en Sveen. Ja, voor het eerst heeft de jurering landelijk plaatsgevonden, hè, in plaats van regionaal. Dat betekent dat je echt landelijk uitgeroepen bent tot beste schoonheidsspecialist. Wat betekent die prijs dan voor jou en jouw bedrijf?
0: Ja, dat is echt heel speciaal. In 2020 ben ik al eens genomineerd geweest voor de categorie nieuwkomer. Toen had ik net 1,5 jaar mijn bedrijf. En sindsdien is er zoveel al veranderd dat ik nu dacht, nou, dan wil ik nu nog een keer meedoen voor de type schoonheidsspecialist van het jaar. En dat je die dan echt wint, dat is wel heel speciaal. En dat, ja, voor je bedrijf geeft dat gewoon zo'n waanzinnige boost, veel naamsbekendheid. Maar ook klanten die ontzettend trots zijn en waar ik natuurlijk weer heel blij mee ben dat zij bij mij in de salon komen.
1: Ja, dus landelijk gezien komen nu heel veel mensen naar Roelofaar en Sveen om bij de beste schoonheidsspecialisten langs te komen.
0: Ja, dat merk je wel echt inderdaad.
1: Ja, merk je dat echt?
0: Ik krijg nu ook recenseringen vanuit Schipluiden, Noordwijk, noem het maar op.
1: Maar wat zeggen zij dan? Dat ze speciaal bij jou willen komen? Of is het echt dat de aanzien, zeg maar, vanwege die prijs?
0: Nou ja, zij willen gewoon de beste behandeling. En veel mensen hebben natuurlijk al van alles geprobeerd. Dus zeker als je echt een huidprobleem hebt. Ja. Heb je vaak al zoveel geprobeerd wat dan niet werkt of waar toch eens net iets tekort gedaan wordt. En ik kijk veel verder dan alleen de basis of het ontspannen waar de meeste schoonheidsspecialisten naar kijken.
1: Nou, dan hopen ze bij jou eigenlijk de oplossing te vinden. Nu zeg jij, je hebt vorige keer meegedaan voor beste nieuwkomer. Ben je ook genomineerd voor geweest. Er is veel veranderd. Is er dan veel veranderd in de wedstrijd of vooral binnen jouw bedrijf?
0: Nee, vooral binnen mijn bedrijf. Nee, de wedstrijd is aan zich nog wel eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Maar binnen mijn bedrijf ben ik me nu helemaal aan het focussen op eigenlijk de gezichtsbehandelingen. Daar waar ik voorheen ook nog lichaamsbehandelingen deed. Heb ik de afgelopen jaren eigenlijk de keuze gemaakt om daarmee te stoppen en echt te focussen op de gezichtsbehandelingen. Nog meer trainingen te gaan volgen om huidproblemen op te lossen.
1: Is dat ook wat de jury toen de tijd aan jou heeft meegegeven of is dat een eigen keuze geweest?
0: Nou, wat de jury toen vooral heeft meegegeven is dat ik nog een beetje zoekende was naar wat ik echt het allerleukste vond. Ik was, wat ik zei, nog best wel een beetje breed met en lichaamsbehandelingen en de gezichtsbehandelingen. En toen ben ik dus inderdaad echt gaan kijken, wat vind ik dan het allerleukste, waar word ik het gelukkigst van. En aan de hand daarvan heb ik inderdaad wel de keuze gemaakt om me te gaan focussen op de gezichtsbehandeling.
1: Ja, en wat zegt het juryrapport dan nu over jou als winnende schoonheidsspecialist?
0: De jury die was ten eerste echt mega enthousiast over mijn manier van werken. Ik kijk namelijk niet naar de protocollen die wij vanuit leveranciers krijgen. Een protocol houdt in dat je een bepaalde stappenplan uitvoert op eigenlijk eenzelfde huid. Maar ik kijk echt naar de huid die ik voor me heb. En wat op dat moment het beste is voor die huid. Waardoor ook geen behandeling hetzelfde is. En eigenlijk iedere behandeling op maat gemaakt wordt. En daarnaast combineer ik dat met heel veel vakkennis en de passie die ik heb voor het uitvoeren van de behandelingen.
1: Kijk, dus wat dat betreft veel lof vanuit de jury in zover.
0: Ja, ze waren het er unaniem over eens dat ik moest winnen. Dus dat is ook wel heel bijzonder.
1: Kijk eens aan. Ja, dat geeft natuurlijk nog meer zelfvertrouwen om de toekomst in te gaan. Je bent dan nu voor een jaar uitgeroepen eigenlijk, hè, tot beste schoonheidsspecialist. Want volgend jaar komt er uiteraard weer een nieuwe Beauty Award. Hoe ga jij nu te werk dan? Want kun je nog meer verbeteren? Kun je nog beter zijn dan dat je nu al bent?
0: Ja, ik denk dat je daarin nooit uitgeleerd bent en er altijd nog weer dingen beter kunnen. Het officiële juryrapport krijgen we binnenkort nog. Dus daar zit ik nog op te wachten. Want dat is natuurlijk wel heel interessant. Dat zijn 5 juryleden met allemaal een eigen expertise. Om vanuit daar inderdaad weer verder te kunnen. En dat is ook de hele reden waarom je eigenlijk meedoet aan zo'n vakwedstrijd. Om weer verder te verbeteren. En ook al win je, denk ik dat het altijd wel weer beter kan.
1: En kun je dan over een jaar bij wijze van spreken weer meedoen? Oftewel de titel verdedigen? Of is het nu eigenlijk wel een soort van klaar dat je die prijs nooit meer mag winnen?
0: De eerste 5 jaar mag ik niet meedoen, okay, omdat je inderdaad nu gewonnen hebt. Dus dat zit er niet in. En dan zijn er nog wel 2 andere categorieën voor salons met personeel. Maar voorlopig ga ik eerst lekker genieten van deze award en hier weer lekker mee verder.
1: En alle lof wat je toekomt en natuurlijk alle klanten. Want ja, daar ben je natuurlijk ook voor. Hè? Het gaat ook een heel klein beetje op ondernemen. Maar buiten het feit omdat je iets doet wat je leuk vindt. En heel veel mensen daarbij helpt. Dat is waarvoor je je inzet. Ja, de beste schoonheidsspecialist van het land komt dus uit Roelevarensveen. Heet Maaike Krul. En is van Skin Staal uit Roelevarensveen. Ja, nogmaals van harte gefeliciteerd, Maaike. Geniet vooral van deze titel en van alles wat je toekomt. En we gaan het merken wat er vanuit het officiële juryrapport jouw kant op komt.
0: Nou, onwijs bedankt.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: En dankjewel.
1: Een mooie dag vandaag.
0: Van hetzelfde.

0: There's so much beauty in the world. En ze worden allemaal verzorgd door Maaike Krul. Althans, dat is wel iets wat er nu gaat plaatsvinden. Hè? Want dat is wel grappig dat je eigenlijk in het... even oneerbiedig gezegd, hè, het dorpje Roelofarensveen zit. Met je schoonheidssalon. En dat nu vanuit heel Nederland mensen die kant op gaan... omdat zij de titel beste schoonheidsspecialist van het jaar heeft gewonnen. Is toch wel bijzonder?
1: Dat is wel mooi.
0: Ja, dat is mooi. Het

0: En ook zometeen natuurlijk de winnaar van het Rad van Fortuin. Vandaag spelen met de categorie...
1: Vergeten parels?
0: Ja, je was bijna vergeten, ja. De vergeten parels, ja, inderdaad. Ja. Twee plaatsen staan er voor je klaar. En jij bepaalt uiteindelijk wie wij gaan draaien in de ochtendshow. Want we hebben maar plek voor één plaat. Dat allemaal rond 9:45. En tot die tijd heb je dus om te stemmen op @studio of op Instagram. In de story vind je poll met twee opties. En één daarvan gaan we draaien. En jij bepaalt door te stemmen wie. Nou, dat.
1: Precies dat.
0: Dat allemaal zometeen in de ochtendshow. Want we zijn zometeen bij je terug na het nieuws van 9 uur.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
7: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
7: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature @studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Hele goedemorgen. Het is 9 uur geweest. Tijd voor het nieuws van 9 uur op Studio Alphen en Karen Brasem in de ochtendshow. Door het NOS.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
11: Dan heb je het maar zo over €1 miljard. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
10: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
12: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
10: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. ARSC is gepromoveerd naar de vierde divisie. Door een 0-2-zege op Nieuwenhoorn is de Alphense Racing volgend seizoen te bewonderen op het vijfde niveau van Nederland. Na een eerder 1-1 gelijkspel in de thuiswedstrijd heeft ARSC het tweeluik nu dus gewonnen met 3-1. Maarten Rijneveld en Sam van der Hoorn maakten de doelpunten. Drie mannen uit de Aar, Alf van Rijn en De Lier, zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een groot drugslab in Bergen op Zoom. De rechtbank legde gevangenisstraffen op van 2, 3 en 4 jaar. In het drugslab trof de politie onder meer 100 liter amfetamineolie en 66.000 liter chemisch afvalwater aan. Volgens de rechtbank speelde de verdachte een rol bij de productie en logistiek rond het laboratorium. Er komt voorlopig geen middelbare school in Kagen-Brasem. Uit een onderzoek blijkt dat te weinig leerlingen en ouders belangstelling hebben voor een vestiging van voortgezet onderwijs in Roelof-Arensveen. Voor de beoogde onderbouwlocatie zouden jaarlijks minimaal 80 nieuwe leerlingen nodig zijn, terwijl de verwachting ligt tussen de 10 en 21 leerlingen.

0: Volgens de gemeente zijn ouders bovendien tevreden over het huidige aanbod van middelbare scholen in de regio. En tot zover het nieuws.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, de meeste files worden korter hoor, maar er vallen nog een aantal dingen op. Er zijn op dit moment nog 8 files te melden, 72 minuten in totaal. Je krijgt van mij de meldingen van 5 minuten of langer wilde ik zeggen, maar dan houden we het nog 1 over, dus ik doe ze gewoon alle 8. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein, 10 minuten. 10 minuten vertraging ook op de A4 daarna richting Amsterdam. En dan is dat tussen Zoetewoude-Rijndijk en Roelofarensveen. Zo. Aha. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 8 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam 7. En meer dan een kwartier vertraging op de A5, dat is Amsterdam richting Hoofddorp. Die file staat tussen afrit IJmuiden en knooppunt Hoek naar de A4 richting Den Haag en dat over 5 kilometer. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraaf en Woerden, tijdsverlies van 9 minuten. En meer dan een kwartier ook op de A12 Utrecht richting Den Haag. 2 kilometer staat er tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis, daar 3 minuten vertraging. Hoe is het op het spoor?
0: Ik heb een tweetal meldingen. Ja, ze liggen niet echt in de buurt, maar ik wil ze toch even meenemen. Dat gaat namelijk om de trajecten Amsterdam Centraal-Gouda en Amsterdam Centraal-Utrecht Centraal. Tussen Apkoude en Breukelen is er een technisch onderzoek gaande. En daardoor rijden er geen sprinters op die twee trajecten. De treinen rijden weer normaal rond 10 uur.
1: Oké, succes en gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te plannen.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kagen Razen.

0: Ondanks dat het buiten zonnig lijkt. Wordt het vandaag niet zo goed weer hoor. Ik bedoel, er staat heel veel regen op het programma. Ook wind, onweer, hagel en dat soort zaken. Dus je wordt genet waar je bij staat. Ja. Maar in zoverre kunnen wij altijd wel het zonnetje brengen op de radio. Deden we ook met Calvin Harris en Clementine Douglas. Blessings in de ochtendshow. En dan zeg ik goedemorgen. Het is 13 over 9, dinsdag 9 juni 2026 vandaag. Studio van Kage Brazem, de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je. Zometeen in de ochtendshow, ja, dan gaan we muziek draaien die jij graag wilt horen. Want rond 9:15 doen we dat in het Rad van Fortuin. Vandaag hebben we weer een categorie voor je klaarstaan. En dat is...
1: Vergeten parels.
0: Vergeten parels. Twee platen hebben we voor je uitgekozen. Staan voor je klaar. @studio11 op Instagram. In de story vind je de poll. En door te stemmen bepaal je mede wie wij zo mogen draaien in de ochtendshow. Zeg even wat nieuws dan. Want ja, vrolijk nieuws voor morgen eigenlijk meer. De Lidl die heeft de deuren volledig dichtgetimmerd de afgelopen maanden. Want ze hebben daar verbouwd.
1: Ja.
0: In de Ridderhof is dat. En ja, ze gaan morgen gaan ze de deuren weer openen. Oftewel, de klanten kunnen...

0: Een vernieuwde winkel tegemoet gaan en daar weer een boodschap gaan doen. Vanaf morgen zijn ze weer geopend. Dus ik ben benieuwd hoe het eruit ziet daar.
1: Ja, ik ben benieuwd naar hoe dat eruit ziet. Maar ze hebben volgens mij ook wat uitgeschreven, zodat je gewoon een minuut lang gratis mag winkelen.
0: Oh, dat is lekker. Zeker met die prijzen van tegenwoordig.
1: Ik zag iets voorbij komen in ieder geval over. Maar dat weet ik niet. Het is mijn ervan.
0: Ze zitten niet meer op die oude plek, hè? Want daar zit tegenwoordig volgens mij een kledingwinkel. Dat was onder de andere supermarkt, de Hoogvliet. Bij de kant eigenlijk van het politiebureau.
1: Okay.
0: Die kant van de mm-hmm. Ridderhof, zeg maar. Morgen gaan ze weer open. Dus ja, dat is mooi nieuws. Ander nieuws dan. We hebben het net ook gehoord. Woningbouw blijft een onderwerp van discussie in Nieuwe Wetering. Plan voor 12 woningen in het deel van Park de Bult gaat alsnog door. Oppositiepartijen CDA en D66 verwijten het gemeentebestuur van koers te zijn veranderd. Terwijl voorstanders wijzen op behoefte aan nieuwe woningen. De tegenstanders die hebben het geprobeerd tegen te houden bij hoogste bestuursrechter. Maar dat is niet gelukt, want heeft gezegd dat de bouw door mag gaan. En er is nu een... We hebben het net gehoord van de burgemeester Astrid Heijsen-Bolt. Dat er een positief advies is afgegeven. Oftewel, de bouw mag doorgaan.
1: Ja.
0: Ja. Verder, energie en mobiliteit. Experts adviseren bezitters van een elektrische auto. Even luisteren, Ries. Om waar mogelijk niet meer tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds op te laden.
1: Oh.
0: Juist in die uren is het druk op het elektriciteitsnet. En door buiten de piekuren te laden, kan het stroomnet worden ontlast.
1: Ja.
0: Maar hiermee verplaats je dat dan toch meer? Ik bedoel, op een gegeven moment gaan mensen dan op een ander moment... Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat dit ook echt gaat werken, moet ik zeggen.
1: Dat niet alleen. Je hebt natuurlijk ook een beperkte ruimte over het algemeen om zo'n auto op te laden. Er staan maar 1 of 2 laadpalen staan er in je wijk.
0: Ja.
1: Weet je, dan zal het zijn de rij voor de laadpaal. Ja, flik het op.
0: Nee. Flikker toch op.
1: Als ik plek heb, zet ik hem gewoon neer en klaar.
0: Ja, je moet toch op een gegeven moment weg kunnen op het moment dat je weg moet. Dat je niet moet wachten omdat je auto moet opladen.
1: Ja, daarom.
0: Ja. Dan nog nieuws over slachtoffers van helpdeskfraude. Daar is ook slecht nieuws voor.
1: Oh.
0: Want wie geld overmaakt aan oplichters die zich voordoen als bank- of helpdeskmedewerkers, die krijgt dat geld meestal niet vergoed. Volgens recente uitspraken ligt de verantwoordelijkheid vaak bij de klant zelf.
1: Ja, vind ik op zich wel wat voor te zeggen.
0: Enerzijds wel. Aan de andere kant denk ik ook, maar we zitten gewoon in die transitie, weet je wel. Dat we daar heel erg aan moeten wennen. Continu, dan staan zowel de klanten als de bedrijven zelf natuurlijk een beetje voor het raadsel. Van, wat moeten we doen? En wat voor nieuwe trucs zijn de oplichters weer aan het verzinnen?
1: Ja.
0: Dus enerzijds snap ik het, anderzijds snap ik het ook niet.
1: Heel veel dingen gaat eigenlijk ook gewoon om gezond verstand natuurlijk.
0: Dat is zo. Alleen we hebben ook te maken met mensen die niet zo digitaal ingesteld zijn.
1: Ja, maar is ook zo.
0: Dus die trappen er wat sneller in natuurlijk. Maar goed, vertrouw je het niet, hang op, bel de bank en of door officiële instantie en dan
1: bel
0: moet het
1: zelf
0: goed
1: de
0: komen.
1: Bank, inderdaad.
0: Ja, precies. Tot slot nog even één ding over festivals. Want de organisatoren daarvan die merken dat de consument steeds kritischer wordt. En veel festivals die zijn nog niet uitverkocht. Bezoekers moeten keuzes maken door onder andere de stijgende kosten van levensonderhoud en het grote aanbod aan evenementen. Want ik heb ook het idee, ik weet niet hoe dat zit bij jou, Ries, maar ik heb het idee dat er steeds meer festivals zijn.
1: Het lijkt wel alsof je op elke dag van de week wel een festival hebt tegenwoordig.
0: En zeker in die zomerperiode, wanneer het lekker weer is, dan het maakt niet uit waar, maar in elk hoekje van een stad of dorp herrijst er wel een festival uit de grond. En moeten we de keuze wel maken? Ik bedoel, sowieso kun je jezelf niet in tweeën splitsen op het moment dat er 2 festivals tegelijkertijd plaatsvinden.
1: Klopt.
0: Ik bedoel, afgelopen weekend ook het zomerspektakel, maar ook bijvoorbeeld het hardstyle-evenement Intense was er.
1: Ja.
0: En er was er in, volgens mij in Haarlemmermeer was er ook nog een festival. Dus
1: is ook zo.
0: We moeten keuzes maken natuurlijk.
1: En je hebt natuurlijk maar een beperkt aantal weekenden, weet je. Dus dat,
0: je zou bijna zeggen, steek de koppen bij elkaar en organiseer samen dan een groot festival.
1: Dat inderdaad. Ja. Weet je, natuurlijk. Het ene festival is het andere niet. En er staan ook misschien een hele andere line-up die jou helemaal niet aanstelt. Want dan ga je naar ergens anders naartoe als je zo nodig naar een festival wil.
0: Als je het al kan betalen.
1: Als je het kan betalen. Want weet je, het houdt natuurlijk niet op bij alleen het ticket wat je betaalt.
0: Nee, absoluut niet.
1: Als ik al ziet, volgens mij was bier met zomerspektakel was het geloof ik 4 euro.
0: Per muntje is
1: dat, hè? Een muntje is 4 euro. Dat is 4 euro voor de bier.
0: Nou ja, het ligt eraan hoe duur een biertje was. Ik bedoel, als het 1,5 munt of 2 munten was, dan betaal je al zo'n 8 euro voor een biertje.
1: Ik heb het nog niet meegemaakt. Maakt altijd meer dan 1 munt zou zijn dan.
0: Ik was bij een festival in Leiden natuurlijk.
1: Ja.
0: Zo'n bierfestival. Nou, daar betaalde je echt wel je schil eigenlijk aan het bier.
1: Ja, het is echt belachelijk gewoon.
0: Echt

0: Belachelijk. En volgens mij €30 volgens mij voor 4 biertjes.
1: Ja, maar goed, op die manier dan doe je natuurlijk als festival jezelf uit de marktprijs, hè?
0: Ja, aan de andere kant, als de andere festivals het ook doen, ja, dan ga je daar gewoon niet mee.
1: Ja, of je gaat gewoon helemaal niet meer naar een festival.
0: Nee, dat is uiteindelijk dan waarschijnlijk wel de oorzaak krijgen.
1: En dan een boel hoe gaan lopen roepen van er wil niemand meer komen. Nee, dat is gewoon omdat je jezelf ongemakkelijk hebt gemaakt.
0: Wat roep je boehoe?
1: Ja, van boehoe, ze willen niet meer komen.
0: Boehoe. Nou, wat heb jij nog in het nieuws?
1: Oh ja, ik had ook nog wat opgezocht.
0: Ja. Ja.
1: Goed, ja. Een postbezorging met flink wat vertraging in het... we gaan naar het buitenland. Britse Chester.
0: Oh.
1: Een vader die heeft daar na 19 jaar... eindelijk een exemplaar ontvangen van een tijdschrift Mother and Baby. Hij had het blad ooit besteld toen zijn vrouw zwanger was van hun zoon. Het zoontje is inmiddels 18 jaar oud en het huis al uit. En ook zijn dochter, die toen nog een peuter was, is inmiddels volwassen. Bij het tijdschrift zal een excuusbrief van Royal Mail voor het ongemak. Wat er precies misgaand is gegaan, dat is niet bekend. De vader deelde het verhaal op sociale media, waar het miljoenen keren werd bekeken.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Het is een duidelijk geval van beter laat dan nooit. Dan was het op tijd misschien net even iets handiger geweest in dit geval.
0: Ja, al is het kind geen baby meer inmiddels. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja. Dus aan die informatie heeft hij waarschijnlijk niks meer. Ja, misschien voor zijn kleinkind zometeen, mocht het ervan komen. Maar wanneer had hij besteld?
1: 19 jaar geleden.
0: 19 jaar geleden?
1: Ja, dat is echt bizar.
0: En dan zijn de adviezen inmiddels ook wel veranderd.
1: Maar dan vraag ik me af, weet je, hoe kan zoiets gewoon 19 jaar lang blijven liggen ergens?
0: Ja, het komt voor. Dit is zo'n bericht bijvoorbeeld. Maar we weten ook, als we pakketjes bestellen of... er zijn ook wel eens verjaardagskaarten, weet je wel. Die blijven dan liggen op een of andere manier bij zo'n postsorteerbedrijf.
1: Ja.
0: Als ze het vinden, dan proberen ze alsnog te achterhalen waar ze naartoe kunnen sturen. Het kan er... best wel voorkomen dat het bijvoorbeeld te laat komt, omdat zeg maar degene waar je naartoe moet gaan, dat die er al is overleden. Maar
1: dan vraag je je af eigenlijk, wat is er nog meer blijven liggen dan?
0: Nou ja, je zou eigenlijk, maar ik weet zeker dat postbedrijven dat die daar geen inzicht in willen geven.
1: Uh-huh.
0: Maar je zou eigenlijk gewoon een keer moeten kijken bij zo'n postsorteerbedrijf van wat blijft daar liggen, wat is daar de oorzaak van en hoe groot is die stapel?
1: Ja.
0: Maar ik denk niet dat ze daar een inkijkje in willen geven. Mocht je nou bij een postsorteerbedrijf werken. En we mogen daar kijken. Meld je vooral even. Ja. studioalf.nl/WhatsApp. Meld je even in de app, want we zijn heel benieuwd. We willen dat graag een keertje doen.
1: Zeker.
0: Zeker ook hier met de ochtendshow willen we dat graag doen. Dus werk of ken je een postsorteerbedrijf die daar een inkijkje in wil geven? Meld je via studioalf.nl/WhatsApp. Nou, dat. Ik zit nog even te kijken ondertussen naar... ik heb nog wel één opmerkelijk nieuwtje. En daarna, zometeen na de muziek, dan naar Kensington. Want die gaan we zometeen draaien. Wil ik het nog even hebben over het WK voetbal. Okay. Dat had ik namelijk beloofd. Maar ken jij het merk CCML?
1: Hoe?
0: CCML.
1: Zeg me niet veel.
0: Nee, dat klopt. Want in Nederland kennen we het ook onder het merk Chocomel. Na de 77 jaar krijgt CCML in België dezelfde naam als in Nederland... En wordt het chocoladedrankje ook verkocht onder de naam Chocomel.
1: Het zal tijd worden.
0: Ja, ik vind altijd, weet je wel, dan kom je in het buitenland, net als Ola.
1: Ja.
0: De Ola-ijsjes.
1: Ja.
0: In het buitenland hebben ze een andere naam.
1: Nee, dat klopt, ja.
0: En dat vind ik altijd heel gek.
1: Maar jij herkent dat dan wel aan het logo.
0: Ja, ze hebben wel hetzelfde logo, maar dan een andere naam, zeg maar. Maar is dat dan... Ja, in Spanje zou je zeggen, want daar hanteren ze namelijk een andere naam voor het ijsjesmerk. En dan zou je bijna zeggen, nou, in Spanje zijn ze... Hola, zijn ze wel gewend. Maar daar hebben ze toch een andere naam.
1: Misschien met een haat dan daar. Maar ik zit even te kijken. Ik zit even te kijken. Inderdaad, dat CCML, als het dan zo op zo'n blikje staat. Het lijkt alsof ik het dan bij de AliExpress heb gekocht.
0: Is het zo?
1: Het niet, weet je.
0: Alsof je een B-merk aan het kopen bent. Ja.
1: Namaak.
0: Maar goed, we zien ook aan het uiterlijk dan wel dezelfde kenmerken als het chocolademelk gedeelte in Nederland, zeg maar.
1: Ja. Zou het ook dezelfde smaak dan, denk je?
0: Ja, vast wel. Het komt toch gewoon uit in principe dezelfde fabriek. Alleen er zit een ander etiket op.
1: Ja.
0: Of hebben ze in België... Ja, nou goed, in België hebben ze natuurlijk wel lekkerder chocola dan in Nederland.
1: Ja, daarom juist. Vroeger had je ook een andere drankje, Shock. Heb jij dat nog meegemaakt?
0: Shock? Nee, zeker niet.
1: Nee, maar dat was ook chocomel. Dat was eigenlijk van die romige chocomel. Dat is op een gegeven moment ook helemaal uit de handel gehaald. En volgens mij is het ook weer overgegaan in iets anders.
0: Oh, echt waar? Wat voor melk... Wat voor ding was het dan?
1: Het was ook gewoon chocolademelk.
0: Oh, ook chocolademelk.
1: Kijk hoor, was van Friese Vlag. Later werd dat natuurlijk Friesland Campine. En dat is toen uit de markt gehaald, omdat ze toen ook chocomel hadden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat mocht niet met elkaar concurreren natuurlijk, want het was van hun eigen.
0: Ja.
1: Dus hebben ze dat een eruit gehaald en hebben ze gewoon chocomel gehouden.
0: Oh. Dus inmiddels is het geen shock meer?
1: Het is altijd

0: Dat tijdje geen shock meer.
1: Nee, mensen zijn niet meer in shock in zoverre. Oké. Goed. Zometeen naar Kensington, want die ga je horen in de ochtendshow. Dan gaan we het even hebben over het WK voetbal. Want dat zit eraan te komen natuurlijk. Donderdag dan begint het evenement met een wedstrijd tussen volgens mij Amerika en Zuid-Afrika. Ik heb nieuws voor je over het Nederlands elftal. Want gisteravond hebben ze natuurlijk de laatste oefeninterland gespeeld voordat ze de wedstrijd zondag tegen Japan moeten spelen. Ook nieuws over een scheidsrechter van Nederlands komaf die op het WK voetbal actief zal zijn. Ja. En ook opmerkelijk nieuws rondom Ruud van Nistelrooy. Dat is de assistent bondscoach. Nou ja, de assistent coach naast bondscoach Ronald Koeman. Want bondscoach mag hij zichzelf niet noemen. Maar daar is opmerkelijk nieuws over. Oh. Dus zometeen naar Kensington. Living 4, daar meer over. Een hele goede morgen.

0: Kensington. En Living For in de ochtendshow.
1: Zeg, net in mijn enthousiasme heb ik geroepen dat de Lidl in de Ridderhof geopend gaat worden.
2: Het
1: gaat
2: weer... Nog even iets heel belangrijks. We moeten iets rectificeren.
1: Ja, het gaat om de baronie.
3: Het is mij ook helemaal niet opgevallen dat je het verkeerd hebt gezegd. Maar ik wist inderdaad dat het de baronie zou zijn.
1: En ze hebben een Aldi, geloof ik, in de baronie, of in de Ridderhof zitten.
3: Geen idee eigenlijk.
1: Nou ja, whatever. Zoveel supermarkten in Alphen aan de Rijn. Daarom. Je zou er helemaal gek van worden. Nou, dat worden we ook. Maar goed, mooi nieuws. De Lidl in de Baronie. Daar gaat het natuurlijk om. Die opent morgen de nieuwe deuren. Misschien hebben ze ook wel nieuwe deuren. Weet ik niet. Maar ze hebben in ieder geval verbouwd.

0: Morgen dan openen ze de vernieuwde winkel. Nou, nu ga ik helemaal in de war natuurlijk. Ja, en moet ik niet doen, want we moeten het even hebben over het WK voetbal. Aanstaande donderdag, dan is het zover. De eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika, Mexico en in Canada. Ja, gisteravond, het WK voetbal komt eigenlijk bijna net te vroeg, zou je zeggen, voor het Nederlands elftal. Ze speelden namelijk een wedstrijd tegen Oezbekistan. Het was een oefenwedstrijd op een, er stond wel stadium. Maar zo'n stadium was het niet. Het was net een trainingsveld eigenlijk. Vlakbij het airport in New York. Hoe heet dat ding ook alweer? Zocht dat minister-president...
1: JF Kennedy?
0: JF Kennedy Airport, inderdaad. Ja. Je hoorde op het begin hoorde je ook alleen maar... allemaal vliegtuigen voorbij razen. Maar goed, het blijft voorlopig even worstelen in de afronding. Want weinig gescoord gisteren. Twee doelpunten, allebei vanuit een penalty. Dus echt veel doelpunten werden het niet. Analisten die waarschuwen dat Nederland niet ver zal komen als de ploeg zoveel kansen blijft missen. En ook de reserves konden niet overtuigen, want zij verloren van de tweede keus weer van Oezbekistan. Ah, ja. Dus het tweede team van Oezbekistan was sterker dan het tweede team van het Nederlands elftal. Dat is toch wel opmerkelijk te noemen, ook omdat het tweede elftal van het Nederlands elftal, dat daar onder andere Justin Kluivert in zit, dat daar Nathan Aké in zit. Mark Vlekken, Robin Roefs, maar ook Memphis Depay, hè? Ja. Dus dat is toch ook wel dat je denkt, daar moeten we ook wel een beetje ons zorgen over maken. Ander nieuws dan. Bart Verbrugge, die viel gisteren uit, ook tijdens die oefenwedstrijd, want hij belandde niet helemaal lekker op zijn lichaam. Daardoor heeft hij last van zijn heup. In hoeverre hij een blessure heeft overgehouden aan die wedstrijd, dat is nog even de vraag. En hoe erg die blessure dan ook zal zijn. En of dat de wedstrijd tegen Japan te vroeg komt. Bart Verbrugge is dan toch ook echt de beoogde eerste keeper van het Nederlands elftal. Dus daar maken we ons wel zorgen over. Daarnaast meevallen dan weer voor Guus Til. Gisteren kreeg hij een rode kaart vanwege een handsbal tegen Oezbekistan. Maar hij is niet geschorst voor de WK-wedstrijd tegen Japan. Althans, dat mengt ESPN te zeggen. Is alleen maar zo op het moment dat hij een grove overtreding zou hebben gemaakt.
1: Of gemeenspel.
0: Gemeenspel, inderdaad. Dan maar zo'n handsbal, dat is niet echt... Het is irritant, maar het is niet gemeen. Alles behalve, Zeg, nog even over assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy.
1: Ja.
0: Hij is natuurlijk de tweede man naast Ronald Koeman. Ja, je zou zeggen, het WK voetbal komt eraan. Dat weet je al een hele lange tijd.
1: Mm-hmm.
0: Alles in je agenda, dat schrap je om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid wordt op het WK voetbal.
1: Zou je wel denken, ja.
0: Ruud van Nistelrooy is in zoverre ook wel goed voorbereid. Maar dan niet op het WK voetbal, maar op zijn verjaardag. Want hij is 50 geworden.
1: Oh.
0: En dat heeft hij uitgebreid gevierd. Daarom is hij later afgereisd naar Amerika. Onder goede familieomstandigheden was hij even afwezig. En nu heeft hij zich van de week weer aangesloten. Ja, dat is toch niet een lekkere voorbereiding, lijkt mij. En ik vind dat ook gek dat Ronald Koeman... die heeft bijvoorbeeld geen vrij afgegeven aan Quinten Timber...
1: Mm-hmm.
0: om even te kijken bij zijn broer in de Champions League finale... van Arsenal tegen PSG. Hoe je dat ook wil noemen. PSG uit Frankrijk natuurlijk, die ze verloren. Om daar even een kijkje te nemen samen met de familie... dat vond hij niet goed, maar om dan de 50ste verjaardag van de assistent-bondscoach te laten vieren, ik snap dat dan niet. Maak dan een keuze, weet je wel.
1: Ja.
0: Dus ik vind de voorbereiding, moet ik heel eerlijk zeggen, een beetje rommelig op dit WK voetbal.
1: Ja, maar alles. Met alles heb ik het gevoel dat het klopt niet.
0: In welke opzicht?
1: Met alles. Met alles wat te maken heeft met het WK.
0: Dus de shirtjes kloppen niet, de schoenen kloppen niet.
1: De houding klopt niet.
0: De houding klopt
1: aan de ene kant, de houding klopt wel, want ze zijn altijd weer overmoedig.
0: Ja, wij met z'n allen ook natuurlijk. Maar,
1: maar gewoon ook gewoon het land klopt niet waar het gehouden wordt. Weet je, ik bedoel. Er zijn zelfs mensen die hebben gezegd: van het WK ga ik boycotten als tenzij dat het weer in een beetje normaal land gehouden wordt. Zoals Saudi-Arabië. Waar hebben we het nu over?
0: Vorige keer in Qatar was er gedoe. In Zuid-Afrika was er gedoe. Zometeen als het in Spanje, Marokko en in Portugal wordt gehouden, is er weer gedoe. Dus wat dat betreft, er is altijd wel gedoe. Maar goed, het gaat toch gewoon plaatsvinden.
1: Ja.
0: En als je daar dan naartoe gaat, de keuze maakt om er naartoe te gaan... dan moet je er wel voor zorgen dat je goed bent voorbereid.
1: Ja, goed,
0: dat idee heb ik alles behalve.
1: Je zal maar uit Schotland komen, je hebt kaartjes heb je gekocht... je hebt een visum heb je geregeld en dan vlak voordat het gaat beginnen... krijg ik het hoor dat je visum gecanceld is.
0: Klopt.
1: Dat is ook zo leuk. Die kaartjes hebben ook die €1000 gekost als het niet meer was.
0: Nou, Maries, er zijn altijd mensen... sorry dat ik het even zo zeg, maar er zijn landen... die maken echt geen kans op de titel voor WK-winnaar.

0: die gaan dan alsnog. En er komen genoeg mensen alsnog die kant op... Ja. Om ervoor te zorgen dat zij hun team kunnen ondersteunen. Dus ja, mensen willen ook gewoon, hè?
1: Ja, nee, is ook zo. Ja. En ja, het punt is, Schotland is volgens mij voor de eerste keer in 30 jaar of zo... dat ze weer eens een keertje op het WK staan. Maar ja, het is gewoon zuur voor die mensen.
0: Het is, nou zeker. Dus nou ja, te hopen dat ze uiteindelijk alsnog het land worden ingelaten. Maar ja goed, we weten ook wie er aan het roer staat en waarom het dan uiteindelijk niet kan. Wie er wel het land wordt ingelaten, dat is een scheidsrechter van Nederlands komaf, Danny Makkely.
1: Oké.
0: Want hij zal Nederland vertegenwoordigen als scheidsrechter op het WK voetbal. Ja, jarenlang heeft hij gerold als een groot talent. Maar tegenwoordig wordt hij eigenlijk meer uitgekotst door de spelers. Dan dat hij wordt toegejuicht. Is vaak bij scheidsrechters hoor. Maar hij fluit niet helemaal lekker. Dat merkt hij ook bij andere interlands en ook bij de Champions League en zo. Maar goed, Danny Makkely heeft in ieder geval de eer gekregen om de openingswedstrijd van het WK met gastland de Verenigde Staten te fluiten. Ja, en die spelen donderdag tegen Zuid-Afrika.
1: Laat hem nou alsjeblieft gewoon weer net zo goed fluiten als wat hij bij Nederland doet. En gewoon alles aan Paraguay geven.
0: Aan wat?
1: Aan alles aan Paraguay geven. Huppatee, vrije trap, Paraguay.
0: Maar het is de wedstrijd Verenigde Staten tegen Zuid-Afrika, hè? Dus
1: nee, Paraguay tegen Paraguay.
0: Tegen Paraguay?
1: Tegen Paraguay.
0: Ja. Wie speelt Zuid-Afrika dan?
1: Ja, geen idee, maar de Verenigde Staten speelt tegen Paraguay.
0: Maar waarom zou die dan zoveel kaarten moeten geven aan Paraguay?
1: Ja, gewoon. Dus laat die Amerikanen maar lekker gaan.
0: Ja, de Amerikanen zijn wat dat betreft beter dan Paraguay, hoor. Dus
1: ja, nee, dat weet ik. Ja, dat wel, helaas. Maar ja, goed.
0: Maar goed, we hopen eigenlijk ook dat Danny Makkely gewoon heel snel weg mag van het WK voetbal. Want dat betekent dat Nederland zelf dat gewoon heel goed doet.
1: Maar de Verenigde Staten zit dus in groep D. En daar zit verder nog Australië, Turkije en dus Paraguay in.
0: Ja, nee, exact. Ja, nee, de openingswedstrijd officieel is donderdag 11 juni. 9 uur. Mexico en Zuid-Afrika die spelen dan.
1: Ah, kijk.
0: Ja, nou. Tot zover voor nu dit nieuws. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk de winnaar van het Rad van Fortuin. Je kan nog even stemmen op @studio of op Instagram. In de story daar vind je de poll met de twee keuzes in de categorie...
1: Vergeten parels.
0: Vergeten parel. Ja, twee vergeten parels staan dus voor u klaar. @studio of op Instagram. Stem daar, want de winnaar die bepaal jij. En hoor je zometeen dan ook in de ochtendshow. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht rustig is gebleven in het Midden-Oosten... na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Het dodental door de aardbeving van gisteren in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond en meer dan 20.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. In sommige gevallen kunnen de extra kosten oplopen tot €300 per maand. En het weer, vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt een graad of 17.
0: Door met het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Rolstoeltennister Lizzie de Greef uit Alphen aan den Rijn heeft afgelopen weekend de finale van Roland Garros bereikt. Samen met haar dubbelpartner Jinte Bos moest ze daarin helaas haar meerdere erkennen in het duo Yui Kamiji en Zenzen Zhu. Voor de Greef was het de eerste Grand Slam finale uit haar carrière. Vorige maand boekte de Alphen ze nog succes met toernooiwinst in Rome. Mantelzorgers uit de regio hebben woensdag genoten van een vaarttocht over de Nieuwkoopse plassen. Het uitje werd georganiseerd door het steunpunt Mantelzorg van Tom in de Buurt. Tijdens de tocht kregen deelnemers uitleg over de natuur... en was er ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen. De ochtend werd afgesloten met koffie en een lunch. EMM 21 speelt volgend seizoen in de tweede klasse. De ploeg uit Roelofarensveen won de finale van de nacompetitie... met 3-0 van Wipolde. Davy Bokhorst, Stijn Rietbroek en Roy Wenink maakten de doelpunten. Dankzij de overwinning is de promotie een feit voor EMM 21. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ze hebben de ticket voor Wipolder eruit gewipt.
1: Ja, op die manier. Ja, dat kan ook.
0: Dankjewel, Ries.
1: Graag gedaan.
0: Voor het nieuws uit de regio, de verkeersinformatie dan uit de regio. Er is nog één melding over. En die file duurt 7 minuten. Er staat 7 kilometer op de A4, daarna richting Amsterdam. En die file staat dan weer tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Hoe is het op het spoor? Nee. Zijn de problemen opgelost?
1: Ik heb 1 melding voor 2 trajecten, namelijk tussen Amsterdam Centraal en Gouda... en tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal... rijden er geen sprinters tussen Breukelen en Abcoude. De treinen rijden weer normaal rond 10 uur. Dat komt allemaal door een technisch onderzoek.
0: Dankjewel. En gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te plannen.

0: Medusa en Rani in de ochtendshow van Studio VK gebrazen om Silence hoorde hier. Daarvoor ook Olivia Rodrigo en Drop Dead. Ja, die Medusa, dat is nieuwe muziek. Afgelopen vrijdag is die uitgekomen. Wat de afgelopen vrijdag ook is uitgekomen, dat is deze plaat. Hij is heel geheimzinnig. Beetje van die Spaanse Latin-achtige gitaren zitten erin. Herman Gutierrez heet hij. Canto Andino heet de plaat. En het doet me heel erg denken aan een soort stukje filmmuziek eigenlijk. Maar het is officieel uitgekomen als een echte single.
1: Okay.
0: Niet in de lijst van Nederland verschenen, maar wel in de lijst van Engeland. Ik wil even een klein stukje verder laten horen, want dit is hoe het plaatje verder klinkt.

0: Het is ook wel Andes muziek genoemd. Een rijke verzameling traditionele en moderne muziekstijlen afkomstig uit het Andesgebergte in Zuid-Amerika. Zoals Peru, Bolivia, Ecuador en Chili. Mm-hmm. Een unieke mix van inheemse instrumenten, Spaanse harmonieën en Afrikaanse ritmes. Bijzondere plaat is het, hè?
1: Zeker. Ja. Doe me ook een beetje denken. Want je had al vroeger die Peruaanse muziek. Dat ze met die blokfluiten stonden. Tenminste, met die panfluiten stonden ze.
0: Ja, die buiten. Op,
1: die street performers waren dat
0: die, al. Die Indianen, zeg maar, ongeveer.
1: Ja, maar ja. Volgens mij kwamen ze uit Peru en zo. En dat was wel heel erg... altijd wel mooi om naar te luisteren. Ik vind dit een beetje klinken als een beetje als Salda.
0: Ja, Hermanos Gutierrez is een Zwitsers Latijns instrumentale band die in 2015 is opgericht in Zurich. Oh. Ja, het gaat alle landen af. Het is bijna wereldmuziek, zou je zeggen. Maar door de Ecuadoriaanse Zwitserse broers Alejandro Gutierrez en Esteban Gutierrez.
1: Met Ecuadoriaans, ja, weet je, dan zie je toch een beetje bij dat vlak bij de Peru. Dus, ja.
0: Maar, dit is officieel een single, dus is er niet per se bij een film betrokken of wat dan ook. Maar je zou bijna zeggen.

0: Het is een of andere scène uit een cowboyfilm of zo. Ja. En wilde ik je toch even meenemen hierin. Bijzondere plaat. Canto Andino. Mocht je het willen opzoeken, dan vind je hem onder die titel. Nou, tot zover.
1: Oh, okay.
0: Zeg, wat anders dan. De muziek die jij wilt horen, dat kan. Je kunt natuurlijk ook gewoon jouw optie insturen via studioalf.nl/WhatsApp. Mag altijd, hè. Wees daar niet bang voor. Stuur gewoon jouw favoriete plaat in. En dan kunnen we misschien wel hier draaien in de ochtendshow. Maar je kunt ook gewoon stemmen via @studioalf op Instagram op het Rad van Fortuin.
2: Het Rad.
3: Ga je gang.
0: Hans, dankjewel. Ja, het Rad van Fortuin, daarin vragen we jou wat jij wilt horen in de ochtendshow. We maken het heel makkelijk voor je, want we kiezen twee platen uit een bepaalde categorie. Nou, de categorie die wordt zometeen weer bepaald door een slinger te geven aan het Rad van Fortuin die hier in de studio staat. Gisteren is dat ook gebeurd door Pim. En ja, daar kwam de categorie...
4: Vergeten parels.
0: ...uit. En nou ja, goed, daar hebben we twee platen voor klaargezet via @studio of op Instagram. In de story vind je dan een poll. En door op een van die twee opties te klikken... heb je mede bepaald wie we zometeen mogen draaien in de ochtendshow. Jij bent gegaan voor Ries.
4: René en High Time He Went.
0: Een plaatje uit 82 is dat, hè?
4: Volgens mij 70 zelfs nog.
0: 70 zelfs, ja. Echt wel een vergeten parel.
4: Echt lang geleden in ieder geval.
0: Ja, en ik ben gegaan voor Earth, Wind & Fire en Fantasy. Ook wel echt een vergeten parel, want hoor je weinig meer terug op de radio. Maar goed, dat waren de keuzes dan waarop je kon stemmen via @studio of op Instagram. Zullen we maar het muntje erin gooien?
4: Ja,
0: want ik ben wel benieuwd naar de winnaar.

0: Nou, ben benieuwd. Welke vergeten parel kunnen wij gaan draaien op de radio?
1: Ja, je zei net zo van, we hebben het de luisteraar makkelijk gemaakt. Maar dat is niet terug te zien in de uitslag. Want met 56% van de stemmen, dus eigenlijk net met de hakken over de sloot, is de winnaar in de categorie vergeten parels Earth, Wind & Fire.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Nou, als we dachten dat er net een alarm af ging, dan ging er nu ook een alarm af, hoor. Ongelooflijk, we kunnen zo hoog zingen. Earth, Wind and Fire en Fantasy in de ochtendshow.
1: Je hebt ooit nog wel eens, Phil Collins en Philip Bailey hebben hier nog wel eens gedraaid met Twins bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ja, dat is een van de mensen die ook in Fantasy of Earth, Wind and Fire zat natuurlijk, Phil Bailey.
0: Nou, als je het toch over Phil Collins hebt, Easy Lover. Ja. Dat is natuurlijk ook vrij hoog in de toonsoort. Ja. Dus in zoverre klopt dat ook wel. Earth, Wind & Fire, dus de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Dat allemaal in de categorie Vergeten Parels. Welke categorie we morgen hanteren in...
2: Het Rad van Fortuin.
0: Dat is de vraag, want... Het is weer de hoogste tijd dan, om aan Richard Harreman te vragen om een flinke slinger aan het rad te geven. Want daarmee wordt weer een nieuwe categorie bepaald die we morgen hanteren in het Rad van Fortuin. Ben jij er klaar voor, meneer Harreman?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: 1, 2, 3, daar gaat-ie!
1: We zijn één stukje verder opgeschoven en hij is terechtgekomen op... Dance.
0: Dat betekent dat we morgen twee danceplaat... Nou ja, ik wil eventjes lekker dansen.
1: Dansen.
0: Of I'm a dancer. Dan ook, Herman van Idols is dat. Maar goed, morgen twee danceplaten dus in het Rad van Fortuin. Vanmiddag dan komt de nieuwe poll weer online. Het Studio of op Instagram houdt in de gaten. Want in de story vind je dan die nieuwe poll. En aan jou weer de taak om te stemmen. Want jij bepaalt uiteindelijk wie weet rijden in de ochtendshow. Morgen rond 10:15.

0: Nieuwsblad.nl. En ook het megadrugslab met duizenden liters chemisch afval is opgerold. Zelfs straffen voor verdachten, dat kun je teruglezen ook op studioalf.nl. Dan gaan we kijken naar studiokagenbrazen.nl. En daar wil de webpagina het niet van doen.
1: Oh, dat is zo onhandig, ja.
0: Ah, dan komt hij. Oké, nou doe het dan. Te weinig animo voor een middelbare school in Kagenbrasum. Slechts 10 tot 21 leerlingen worden daar beoogd per jaar, dus dat gaat gewoon niet door. En effectief EMM 21 terug in de tweede klasse na zegen op Wipolde.
1: Nou, dat is op de websites studioalf.nl en studiokagenbrasum.nl.

0: Richard Harreman.
1: Ja.
0: Peter.
1: Ja.
0: Die ken je wel.
2: Peter.
0: Ja, Peter.
2: Peter.
0: Niet Peter Trimp hoor, andere Peter.
2: Andere Peter.
0: Maar Peter die komt bij een paardenhandelaar en hij zegt... joh, ik wil een paard voor mijn vrouw. Ja, dat zal niet gaan meneer, zegt de paardenhandelaar. Want waarom dan niet, vraagt Peter. Ja, we verkopen alleen paarden en we doen niet aan de ruilhandel.
1: Zo dan.
0: Ja, nou, zijn vrouw staat te stijgen. Hoor je? Ze gaat er vandoor.
1: Ze gaat er vandoor. Ze zou het ook doen. Beetje omruilen voor een paard.
0: Ongelooflijk. En wij gaan er ook vandoor met de ochtendshow. Voor nu een hele fijne dinsdag nogmaals. Ja, daar gaat ze echt hoor. En tot morgen.
1: Ja, houdoe.
0: Ja, houdoe.
3: Ochtendshow.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 6.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn.

0: Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan is weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bleiswijk en Zoetermeer, 3 kilometer en 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Alphen.
1: Studio Alphen.
0: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
2: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Betters, op Studio.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang. In het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was

0: Naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd, waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen.

0: verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van twee Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De twee vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in onze regio. Twee korte files. De A20 om te beginnen, Hoevenhond richting Gouda. Voor Moordrecht zo'n 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N210, inmiddels toch ook al wat langere file geworden, van Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 staat 3 kilometer file, maar dat kost je wel bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoetwoude Rijndijk 10 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook nog eens 5 minuten opgetaald. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 28 mei was het de internationale dag van de menstruatie. Dat is een dag waar aandacht wordt gevraagd voor het taboe rondom menstruatie. En ook de bedoeling eigenlijk om dat te doorbreken. De aandacht ook om dat ervoor te vragen. Maar ook zeker voor menstruatie armoede. Ja, wat is het dan precies? Ik ga dat onder andere vragen. Want in de studio zijn Sarine Alders en Anne Disser. Sarine en Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, toch even die menstruatiearmoede. Wat is dat dan precies?
2: Menstruatiearmoede is dat mensen geen geld hebben of middelen hebben om menstruatieproducten te kopen of te krijgen, doordat ze de informatie niet hebben waar ze het kunnen krijgen.
1: Ja.
2: 1 op de 8 menstruerende mensen in Nederland heeft hier last van.
1: 1 op de 8?
2: Ja.
1: Dat is veel, hè?
2: Dat is heel veel, ja.
1: En dat zijn dan de cijfers in Nederland. Nou, ik wil het zo meteen even over de cijfers in Alphen aan de Rijn hebben. Ja, die menstruatiearmoede, hè, producten, inlegkruisjes, tampons, daar moeten we dan aan denken. Niet iedereen kan dat dus eigenlijk betalen. Daar komt het dan op neer. En jullie zijn dan van de Dolomina's, Dolomina's Alphen aan de Rijn. Wat is dat dan weer voor groep? En wat doen jullie dan?
3: De Dolomina's is een landelijke beweging, eigenlijk sinds de jaren 70 al. En sinds 2025 zijn we opnieuw opgestaan en ook een afdeling in Alphen aan de Rijn.
1: Ja, dus en er is eigenlijk een landelijke groep en jullie zijn dan de lokale afdeling.
3: Ja, klopt.
2: Ja, nou horen wij natuurlijk dan ook wel bij landelijk. Ja. Dus het is een beetje
1: Dubbel.
2: Alle lokale plekken bij elkaar zijn weer landelijk.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Maar goed, jullie zetten je wel

0: specifiek ook in voor Alphen dus?
1: Ja, zeker. Ja, ja, klopt. Ja.
0: En nog meer dan Alphen of echt alleen Alphen zelf?
1: Nou, wij ook Leiden, maar dat hoort Leiden, gewoon ja, omdat wij blijkbaar tijd te veel hebben of zo. Of het vooral heel belangrijk
0: vindt. Ja, ja, ja, ja. Dat voornamelijk natuurlijk. Maar wat doen jullie dan precies, buiten die menssgewaardige uitgiftepunten?
1: Nou, we zetten ons echt in voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Dus man, vrouw, welk gender dan ook. Daarvoor moet gewoon gelijkheid zijn dat iedereen een gelijkwaardig bestaan kan hebben. Dat noemen we intersectioneel feminisme. En daar staan we voor en daar zijn heel veel thema's bij betrokken. Maar de laatste weken hebben we voor ons heel veel gehad over het menstruatiearmoede.
0: Ja, ja. En als ik dan moet denken aan de acties die jullie uitvoeren. Kijk, dit is dan zo'n uitgiftepunt waar we het zo meteen verder over gaan hebben. Maar in acties, wat doen jullie dan precies?
1: Nou ja, we zijn hier in Alphen sinds september gestart. We zijn nog maar met een heel klein clubje. Dus de draagkracht voor hele grote acties die we in Amsterdam hebben, hebben wij niet. Mm-hmm. Dus we hebben het op dit moment houden we het heel klein. Door middel van posters verspreiden, waardoor we wat meer aandacht voor bijvoorbeeld de loonkloof, baas in eigen buik, abortusrecht, dat soort dingen krijgen. We plakken stickers. We hebben onlangs bij het regenboogbankje wat vernield was, hebben we gekrijt. Dat is een hele lieve actie eigenlijk.
0: In Bosco was dat, hè?
1: Of in Haasenwoude?
0: Nee, Haasenwoude, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Dus dat is een hele lieve actie, maar wel met een tegengeluid van: je mag er zijn, je mag zijn hoe je bent. En wij vinden dat ook. En we vinden ook dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn.
0: Ja.
1: De menstruatieactie nu was eigenlijk onze eerste echte grote actie. Dus ja, dat is voor ons echt wel een heel ding. Het is voor ons daarmee ook nieuw.
0: Ja.
1: Om echt zo'n grote actie op te zetten.
0: Maar ja, nu moet ik inderdaad, je noemde het net al, feminisme. Daar moet ik vaak dan aan denken, hè, als ik de Dolomina's hoor. Maar het is echt een breed aspect waar jullie je voor inzetten. Niet alleen maar voor de vrouw.
1: Nou ja, feminisme is eigenlijk ook niet alleen maar voor de vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Feminisme gaat over gelijkwaardigheid van alle genders en ook queerpersonen. Want het is bizar dat vrouwen of queerpersonen altijd nog steeds minder rechten hebben als een man. Dus feminisme gaat eigenlijk altijd over meer dan alleen maar vrouwen. Dat, ja, is, dat wordt vaak zo gezien. Maar het gaat altijd over meer dan vrouwen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.
3: De beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. Dat wordt Progressief Nederland, kortweg PRO. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. Alleen DENK en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. En voor het doden van zijn vrouw is een man van 81 uit Assen veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Zijn vrouw van in de 70 wilde van hem af. De man gooide haar lichaam in een kanaal. En het weer, toenemende kans op felle buien en een graad of 17. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits begonnen. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden, gelukkig nog. Twee opvallende files daar. De A44 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer met een klein kwartier extra reistijd. En de N211 Den Haag-Zuid richting Hoek van Holland. Voor de Veiling 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Ieder jaar is het weer zover. We gaan natuurlijk het zomerspektakel beleven. Vandaag de eerste dag. En daarvoor gaan we even bellen. Met de organisatie van het zomerspektakel in de naam van Stanley De Loze. Stanley, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik weet niet of je er inmiddels al spijt van hebt, of al heel snel spijt van had, maar terug naar vorig jaar. Daarin heb ik jou gevraagd om naar de wens om Marco Borsato ooit naar het zomerspektakel te krijgen. Dat werd uiteindelijk groot nieuws in binnen- en buitenland, heb ik begrepen.
2: Ja, dat is volledig viraal gegaan, inderdaad. En met uiteindelijk zijn vrijspraak en daarmee denk ik juridische rechtelijke rehabilitatie. Ja. Hebben we uiteraard een poging gedaan.
1: Maar, je hebt een poging gedaan?
2: Ja, uiteraard.
1: Ja.
2: Uiteraard. Aan de voorkant al, toen het zo viraal ging, mijn opmerking, hebben we al contact gehad met de boeker. We zien jullie wat er gebeurt en daarmee een soort het eerste recht geclaimd. Maar goed, ja, zoals je weet is hij nog niet zo ver dat hij alweer...

0: gaat optreden.
1: Nee.
0: Dus we houden het nou letterlijk in de gaten, dus wie weet.
1: Ja, wie weet. Dus het lijntje is in ieder geval uitgezet. En op het moment dat hij weer beslist om op te gaan treden, dan weet hij jullie in ieder geval te vinden.
0: Zeker, zeker. Ja.
1: Zo is het.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Is het iets wat jullie dan... Nou ja, goed, dat moeten we natuurlijk afwachten of het voor 2027 gaat gebeuren. Maar het is wel iets wat dus op het lijstje staat. Heb jij of horen jullie vanuit jullie netwerk een idee of hij weer gaat optreden eigenlijk?
0: Nee, dat die lijnen hebben wij niet. Nee. Kijk, hij heeft wat televisiedingen gedaan natuurlijk met Sergio Herman. Hè,
1: ja,
0: dat interview. Programma. Dat zijn de eerste stapjes. Nou, hier en daar zie je wat beelden opduiken natuurlijk, dat hij optreedt op een wat privé getint feestje. Ja, geen idee. Dus we houden het in de smiezen. En zodra er ook maar een openingetje is dat hij weer wat gaat doen, dan gaan we informeren.
1: Ja, dat zijn jullie.
0: Als ik in mag schatten, dan denk ik dat hij Elredome gaat doen als hij begint. En dan gelijk maar een keer of 12 in overtreffende trap op Suzanne Freek van de afgelopen weken.
1: Ja.
0: Maar we houden dat nou letterlijk in de gaten. En als de kans zich voordoet, dan zijn we alert.
1: Dan zijn jullie op de stoep en wij staan dan ook uiteraard weer bij jou op de stoep om daarnaar te vragen. Hè? Zo is het ook.
0: Dat neem ik aan, ja.
1: dan het weerbericht voor dit weekend. De weersverwachting voor het weekend schieten de afgelopen dagen alle kanten op. Wat is de huidige stand van zaken wat jullie verwachting betreft?
0: Nou, vandaag ziet het er sowieso goed uit. Nu nog wat winderig. In de loop van de dag gaat het liggen en wordt het best aardig weer. En een zonnetje. Zaterdag en zondag is wat wisselvallig. Bewolking, hier en daar wat neerslag en zon. Wel een paar graden warmer dan vandaag. Dus wat dat er gaat, had het beter gekund. Maar lijkt het erop dat het niet helemaal tegenvalt.
1: Nee, maar hebben jullie wel bepaalde maatregelen nog moeten treffen? Alvast op voorbereiding mocht het slechter weer worden?
0: Nee, niet anders dan normaal.
1: Nee.
0: Kijk, regen, ja, we wonen nou helemaal in Nederland, hè, dus je weet wat dat kan gebeuren. En de mensen moeten zich vooral voorbereiden en erop kleden. En wind lijkt zo nu en dan matig te zijn, maar ook geen stormachtige proporties aan te nemen. Dus we zijn eigenlijk redelijk gesteld. En het had voor het mooie wat zonniger, wat droger kunnen zijn. Maar de warmte van het Pinksterweekend met richting de 30 graden hoeft natuurlijk ook niet.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Ja, dus ja, nou.
1: Eigenlijk is het ook nooit goed, hè?
0: Wat stabieler, maar...
1: Ja.
0: Nee, dus nou, ik denk dat het goed komt, gezien de voorspellingen. We hebben een directe lijn met een weerconsulent. Die houdt ons op de hoogte, heel locatie, heel specifiek. En het is natuurlijk, het is ook plaatselijk.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits is in onze regio ook in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelofarendsveen 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A20 op knooppunt in Gouda voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging ook. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
1: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over squash. Want squashvereniging Alphen aan de Rijn. Sinds het verdwijnen van Nieuwe Sloot, waar ze eerder in zaten gevestigd. Hebben ze geen onderkomen gehad. En dat heeft voor veel frustratie, maar ook voor veel zorgen gezorgd. Eerder belden we daar al over met de voorzitter van de squashvereniging, Bert Dijkstra. Vandaag hebben we Dennis Bekelen aan de telefoon. Want Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jullie zijn een jaar dakloos geweest. Maar er is inmiddels een ontwikkeling, want er is een nieuwbouwplan. En die is ook doorgezet. Oftewel, er komt een nieuwe locatie voor jullie.
2: Ja, zeker. Het heeft even geduurd, maar er is een locatie inderdaad. En alles is in volle gang op dit moment.
1: Hoe blij zijn jullie dat het nu eindelijk zover is?
2: Van een schaal van 1 tot 10, zitten we op een 12 op dit moment.
1: Ja, op een 12. Ja, dat wil ik ook zeggen, ja. Want het heeft natuurlijk ook veel invloed gehad, hè, op de squashvereniging zelf. Want wat hebben jullie in die tussentijd kunnen doen? Hebben jullie een soort van tussenlocatie gehad? Of was er helemaal niks?
2: Helemaal niks eigenlijk. We hebben wel wat locaties in Alphen aan den Rijn waar gesquashed kan worden, maar... Ja, dat is eigenlijk niet toereikend voor wat wij nodig hebben. Dus het is op dit moment een beetje versplinterd. Hè. Sommige mensen zijn naar Leiderdorp gegaan, sommige naar Leiden. Ik speel zelf bij de Sluipers in Reeuwijk. Een aantal mensen naar Gouda. Dus ja, dat is een beetje versplinterd geraakt. Maar we hebben nog wel contact onderling. Er is ook nog een appgroep waar we nog in zitten. En we gaan er eigenlijk vanuit dat als er een hele nieuwe locatie is, dat we toch weer een hoop leden weer terugkomen bij ons.
1: Ja, want

0: is daar al een soort van toezegging op gedaan of een soort van contractje ondertekend van joh, als er zo meteen een nieuwe locatie is, kom dan alsjeblieft terug? Of heeft dat ook wel echt effect gehad op het ledenaantal?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, de meeste mensen die zullen zeggen van nou weet je, ik vind het super fijn als er weer een hele mooie nieuwe locatie zijn. Want dat is natuurlijk wel het geval. Hè. Nieuwe Sloot was ontzettend oud al. Beetje vervallen eigenlijk ook. Er komt straks een ontzettend mooie nieuwe locatie. Dus heel veel mensen hebben gezegd van ja, wij willen echt gewoon weer een halve spelen. Want het ledenaantal was behoorlijk inmiddels. En de meeste mensen die hebben aangegeven van ja, wij willen gewoon graag weer naar Alphen toe komen. Helemaal als het allemaal nieuw wordt.
0: Ja, een nieuwe locatie, hè, nieuwe functies, nieuwe accommodatie, de nieuwe geur van de sporthal. Dat helpt natuurlijk ook wel mee. Dus ja, je hoopt dan die leden weer terug te krijgen. En dus ook nieuwe leden aan te nemen, want daar zijn natuurlijk ook voor. Maar kun je toch even beschrijven, misschien beeldend proberen uit te leggen hoe die nieuwe squashhal er zo meteen uit komt te zien dan? Zowel van binnen als van buiten?
1: Het wordt een mooie locatie in ieder geval. Ja, sowieso natuurlijk als het nieuw is het over het algemeen weer mooi. Ja. Maar we hebben twee verdiepingen. Begaande grond waarin een accommodatie is voor 6 nieuwe squashhallen. Of squashbanen, sorry. Worden ook echt gewoon helemaal nieuwe squashbanen. Een gedeelte van de benedenvloer die wordt straks benut door de sportschool. Want er komt een commerciële sportschool komt erbij in. En die heeft ook op de eerste verdieping heeft die dat afgehuurd. Dat wordt hypermodern met 24/7 toegang. Dus ook als er niemand aanwezig is, dan kan je nog steeds squashen. En eventueel nog fitness. Mm-hmm. Het wordt ontzettend mooi. We hebben wat mock-ups hebben laten maken door de hallenbouwer. Wij hebben er uiteraard ontzettend veel zin in.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De twee andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Nieuwe protesten bij een ebola-quarantainecentrum in Kenia hebben aan zeker 1 betoger het leven gekost. Vorige week vielen bij de protesten 2 doden. De VS heeft het centrum in Kenia opgericht voor verdachte ebola-gevallen die de VS niet in mogen. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 9 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits in volle gang. 20 files staan daar met zo'n 95 kilometer file. Veel dagelijkse die niet al te veel vertraging veroorzaken, gelukkig. Wat wel opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Knoopend Hofvliet 10 minuten oponthoud en er staat zo'n 8 kilometer file. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging. En tenslotte de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. In Bijgouda kan ik beter zeggen bij industriegebied Gouwenstroom. Daar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 28 mei was het de internationale dag van de menstruatie. Dat is een dag waar aandacht wordt gevraagd voor het taboe rondom menstruatie. En ook de bedoeling eigenlijk om dat te doorbreken. De aandacht ook om dat ervoor te vragen. Maar ook zeker voor menstruatiearmoede. Ja, wat is het dan precies? Ik ga dat onder andere vragen. Want in de studio zijn Sarine Alders en Anne Disser. Sarine en Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, toch even die menstruatiearmoede. Wat is dat dan precies?
2: Menstruatiearmoede is dat mensen geen geld hebben of middelen hebben om menstruatieproducten te kopen of te krijgen, doordat ze de informatie niet hebben waar ze het kunnen krijgen.
1: Ja.
2: 1 op de 8 menstruerende mensen in Nederland heeft hier last van.
1: 1 op de 8?
2: Ja.
1: Dat is veel, hè?
2: Dat is heel veel, ja.
1: En dat zijn dan de cijfers in Nederland. Nou, ik wil het zo meteen even over de cijfers in Alphen aan de Rijn hebben. Ja, die menstruatiearmoede, hè, producten, inlegkruisjes, tampons, daar moeten we dan aan denken. Niet iedereen kan dat dus eigenlijk betalen. Daar komt het dan op neer. En jullie zijn dan van de Dolomina's, Dolomina's Alphen aan de Rijn. Wat is dat dan weer voor groep? En wat doen jullie dan?
3: De Dolomina's is een landelijke beweging, eigenlijk sinds de jaren 70 al.

0: En sinds 2025 zijn we nieuw opgestaan en ook een afdeling in Alphen aan de Rijn.
1: Ja, dus en, er is eigenlijk een landelijke groep en ja. Jullie zijn dan de lokale afdeling.
0: Ja, klopt.
2: Ja, ja, nou horen wij natuurlijk dan ook wel bij landelijk. Ja. Dus het is een beetje...
1: Beetje dubbel.
2: Alle lokale plekken bij elkaar zijn weer landelijk.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, jullie zetten je wel specifiek ook in voor Alphen dus.
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: ja, klopt.
1: Ja. Nog meer dan Alphen of echt alleen Alphen zelf?
2: Nou, wij ook Leiden, maar dat hoort Leiden, gewoon ja. Omdat wij blijkbaar tijd te veel hebben of zo.
0: Of het vooral heel belangrijk
1: ja. Ja, ja, ja, dat voornamelijk natuurlijk. Maar wat doen jullie dan precies buiten die menstruatie uitgiftepunten?
0: Nou, we zetten ons echt in voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Dus man, vrouw, welk gender dan ook. Daarvoor moet gewoon gelijkheid zijn dat iedereen een gelijkwaardig bestaan kan hebben. Dat noemen we intersectioneel feminisme. En daar staan we voor en daar zijn heel veel thema's bij betrokken. Maar de laatste weken hebben we voor ons heel veel gehad over het menstruatiearmoede.
1: Ja, ja. En als ik dan moet denken aan de acties die jullie uitvoeren. Kijk, dit is dan zo'n uitgiftepunt waar we het zo meteen verder over gaan hebben. Maar in acties, wat doen jullie dan precies?
2: Nou ja, we zijn hier in Alphen sinds september gestart. We zijn nog maar met een heel klein clubje. Dus de draagkracht voor hele grote acties die we in Amsterdam hebben, hebben wij niet.
1: Mm-hmm.
2: Dus we hebben het op dit moment, houden we het heel klein. Door middel van posters verspreiden, waardoor we wat meer aandacht voor bijvoorbeeld de loonkloof, rechten van baas in eigen buik, abortusrecht, dat soort dingen krijgen. We plakken stickers. We hebben onlangs bij het regenboogbankje wat vernield was, hebben we gekrijt. Dat is een hele lieve actie eigenlijk.
1: In Boskamp was dat, hè?
2: Of in Hazenswoude?
1: Nee, Hazenswoude, ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Dus dat is een hele lieve actie, maar wel met een tegengeluid van je mag er zijn, je mag zijn hoe je bent. En wij vinden dat ook. En we vinden ook dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn.
1: Ja.
2: Ja, de menstruatieactie nu was eigenlijk onze eerste echte grote actie. Dus ja, dat is voor ons echt wel een heel ding.
0: Is voor ons daarmee ook nieuw.
2: Ja. Ja,
0: om echt zo'n grote actie op te zetten.
1: Maar ja, nu moet ik inderdaad, je noemde het net al feminisme. Daar moet ik vaak dan aan denken, hè, als ik de Dolomina's hoor. Maar het is echt een breed aspect waar jullie je voor inzetten. Niet alleen maar voor de vrouw.
2: Nou ja, feminisme is eigenlijk ook niet alleen maar voor de vrouw.
1: Mm-hmm.
2: Feminisme gaat over gelijkwaardigheid van alle genders en ook queerpersonen. Want het is bizar dat vrouwen of queerpersonen altijd nog steeds minder rechten hebben als een man. Dus feminisme gaat eigenlijk altijd over meer dan alleen maar vrouwen. Dat, ja. Dat wordt vaak zo gezien. Maar ja, het gaat altijd over meer dan vrouwen.
3: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben

0: ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan de A20 Hoevenhoorn richting Gouda voor Moordrecht 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte is het ook nog druk op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam voor Hazerswoude dorp 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu? Met nu?
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Ieder jaar is het weer zover. We gaan natuurlijk het zomerspektakel beleven. Vandaag de eerste dag. En daarvoor gaan we even bellen. Met de organisatie van het zomerspektakel in de naam van Stanley De Loze. Stanley, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik weet niet of je er inmiddels al spijt van hebt, of al heel snel spijt van had, maar terug naar vorig jaar. Daarin heb ik jou gevraagd om naar de wens om Marco Borsato ooit naar het zomerspektakel te krijgen. Dat werd uiteindelijk groot nieuws in binnen- en buitenland, heb ik begrepen.
2: Ja, dat is volledig spiraal gegaan, inderdaad. En met uiteindelijk zijn vrijspraak en daarmee, denk ik, juridische rechtelijke rehabilitatie. Ja. Hebben we uiteraard een poging gedaan.
1: Maar, je hebt een poging gedaan?
2: Ja, uiteraard.
1: Ja.
2: Uiteraard, aan de voorkant al, toen het zo viraal ging, mijn opmerking, hebben we al contact gehad met de boeker. We zien jullie wat er gebeurt en daarmee een soort het eerste recht geclaimd. Maar goed, ja, zoals je weet is hij nog niet zo ver dat hij alweer gaat optreden.
1: Nee.
2: Dus we houden het nauwlettend in de gaten, dus wie weet.
1: Ja, wie weet. Dus het lijntje is in ieder geval uitgezet. En op het moment dat hij weer beslist om op te gaan treden, dan weet hij jullie in ieder geval te vinden.
2: Zeker, zeker.
1: Zo is het.
2: Ja, absoluut, absoluut.
1: Is het iets wat jullie dan... Nou ja, goed, dat moeten we natuurlijk afwachten of het voor 2027 gaat gebeuren. Maar het is wel iets wat dus op het lijstje staat. Heb jij of horen jullie vanuit jullie netwerk een idee of hij weer gaat optreden eigenlijk?
2: Nee, die lijnen hebben wij niet. Nee. Kijk, hij heeft wat televisiedingen gedaan natuurlijk met Sergio Herman. Hè,
1: ja,
2: dat interview. Dat zijn de eerste stapjes. Nou, hier en daar zie je wat beelden opduiken natuurlijk, dat hij optreedt op een wat privé getint feestje. Ja, geen idee. Dus we houden het in de smiezen. En zodra er ook maar een openingetje is, dat hier wat...

0: gaat doen, dan gaan we informeren.
1: Ja, dat zijn
0: als
1: jullie.
0: Ik in mag schatten, dan denk ik dat hij Gelredome gaat doen als hij begint. En dan gelijk maar een keer of 12 in overtreffende trap op Suzanne Freek van de afgelopen weken.
1: Ja.
0: Maar we houden dat nou letterlijk in de gaten. En als de kans zich voordoet, dan zijn we alert.
1: Dan zijn jullie op de stoep en wij staan dan ook uiteraard weer bij jou op de stoep om daarnaar te vragen. Hè? Zo is het ook.
0: Dat neem ik aan, ja.
1: dan het weerbericht voor dit weekend. De weersverwachtingen voor het weekend schieten de afgelopen dagen alle kanten op. Wat is de huidige stand van zaken wat jullie verwachting betreft?
0: Vandaag ziet er sowieso goed uit. Nu nog wat winderig. In de loop van de dag gaat het liggen en wordt het best aardig weer. En een zonnetje. Zaterdag en zondag is wat wisselvallig. Bewolking, hier en daar wat neerslag en zon. Wel een paar graden warmer dan vandaag. Dus wat dat er gaat, had het beter gekund. Maar lijkt het erop dat het niet helemaal tegenvalt.
1: Nee, maar hebben jullie wel bepaalde maatregelen nog moeten treffen? Alvast op voorbereiding mocht het slechter weer worden?
0: Nee, niet anders dan normaal.
1: Nee.
0: Kijk, regen, ja, we wonen nou helemaal in Nederland. Hè, dus je weet wat dat kan gebeuren. En de mensen moeten zich vooral voorbereiden en erop kleden. En wind lijkt zo nu en dan matig te zijn, maar ook geen stormachtige proporties aan te nemen. Dus we zijn eigenlijk redelijk gesteld. En het had voor het mooie wat zonniger, wat droger kunnen zijn. Maar de warmte van het Pinksterweekend met richting de 30 graden hoeft natuurlijk ook niet.
1: Nee, dat is ook zo.
0: En dus ja, nou...
1: Eigenlijk
0: dat
1: is het ook nooit goed, hè?
0: Wat stabieler, maar...
1: Ja.
0: Nee, dus nou, ik denk dat het goed komt, gezien de voorspellingen. We hebben een directe lijn met een weerconsulent. Die houdt ons op de hoogte. Heel locatie, heel specifiek. En het is natuurlijk, het is ook plaatselijk.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor een noodbericht op telefoons, maar daar was grote weerstand tegen. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De 2 andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in en nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht vaker droog en het wordt ongeveer 9 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over squash. Want squashvereniging Alphen aan de Rijn. Sinds het verdwijnen van Nieuwe Sloot, waar ze eerder in zaten gevestigd, hebben ze geen onderkomen gehad. En dat heeft voor veel frustratie, maar ook voor veel zorgen gezorgd. Eerder belden we daar al over met de voorzitter van de squashvereniging, Bert Dijkstra. Vandaag hebben we Dennis Bekele aan de telefoon. Want Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jullie zijn een jaar dakloos geweest. Maar er is inmiddels een ontwikkeling. Want er is een nieuwbouwplan en die is ook doorgezet. Oftewel, er komt een nieuwe locatie voor jullie.
2: Ja, zeker. Het heeft even geduurd, maar er is een locatie inderdaad. En alles is in volle gang op dit moment.
1: Hoe blij zijn jullie dat het nu eindelijk zover is?
2: Van een schaal van 1 tot 10, zitten we op een 12 op dit moment.
1: Ja, op een 12, ja, dat wil ik ook zeggen, ja. Want het heeft natuurlijk ook veel invloed gehad, hè, op de squashvereniging zelf. Want wat hebben jullie in die tussentijd kunnen doen? Hebben jullie een soort van tussenlocatie gehad of was er helemaal niks?
2: Helemaal niks eigenlijk. We hebben wel wat locaties in Alphen aan de Rijn waar gesquashed kan worden, maar... Ja, dat is eigenlijk niet toereikend voor wat wij nodig hebben. Dus het is op dit moment een beetje versplinterd. Hè. Sommige mensen zijn naar Leiderdorp gegaan, sommige naar Leiden. Ik speel zelf bij de Sluipers in Reeuwijk. Een aantal mensen naar Gouda. Dus ja, dat is een beetje versplinterd geraakt. Maar we hebben nog wel contact onderling. Er is ook nog een appgroep waar we nog in zitten. En we gaan er eigenlijk vanuit dat als er een hele nieuwe locatie is, dat we toch weer een hoop leden weer terugkomen bij ons.
1: Ja, want is daar al een soort van toezegging op gedaan of een soort van contractje ondertekend van als er zo meteen een nieuwe locatie is, kom dan alsjeblieft terug? Of heeft dat ook wel echt effect gehad op het ledenaantal?
2: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, de meeste mensen die zullen zeggen van ik vind het super fijn als er weer een hele mooie nieuwe locatie zijn. Want dat is natuurlijk wel het geval. Hè. Nieuwe Sloot was ontzettend oud al. Een beetje vervallen eigenlijk ook. Er komt straks een ontzettend mooie nieuwe locatie. Dus heel veel mensen hebben gezegd van wij willen echt gewoon weer een halve spelen. Want het ledenaantal was behoorlijk inmiddels. En de meeste mensen die hebben aangegeven van wij willen gewoon graag weer naar Alphen toe komen. Helemaal als het allemaal nieuw wordt.
1: Ja, een nieuwe locatie, hè, nieuwe functies, nieuwe accommodatie, de nieuwe geur van de sporthal. Dat helpt natuurlijk ook wel mee. Dus je hoopt dan die leden weer terug te krijgen. En dus ook nieuwe leden aan te nemen, want daar zijn je natuurlijk ook voor. Maar kun je toch even beschrijven, misschien beeldend proberen uit te leggen, hoe die nieuwe squashhal er zo meteen uit komt te zien dan? Zowel van binnen als van buiten?
2: Het wordt een mooie locatie in ieder geval. Ja, sowieso natuurlijk als het nieuw is het over het algemeen weer mooi. Ja. Maar we hebben twee verdiepingen. Begaande grond waarin een accommodatie is voor 6 nieuwe squashhallen. Of squashbanen, sorry. Worden ook echt gewoon helemaal nieuwe squashbanen. Een gedeelte van de benedenvloer die wordt straks benut door de sportschool. Want er komt een commerciële sportschool komt erbij in. En die heeft ook op de eerste verdieping dat afgehuurd. Dat wordt hypermodern met 24/7 toegang. Dus ook als er niemand aanwezig is, dan kan je nog steeds squashen. En eventueel nog fitness. Mm-hmm. Het wordt ontzettend mooi. We hebben wat mock-ups hebben laten maken door de hallenbouwer. En wij hebben er uiteraard ontzettend veel zin in.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Goedenavond, het is 7 uur geweest hier op Studio Alfa. Zometeen lekker de platenkamer binnenkruipen. Eerst het nieuws van de NOS.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
3: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
2: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
4: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
2: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu?
5: Kevin's platenkamer.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.
1: Hi. Ik ben Kevin en ik heb een zolderkamertje met dozen vol platen die al jaren liggen te verstoffen. De mooiste pareltjes, grootste meezingers en prachtige chansons tover ik nu langzaam tevoorschijn. Welkom in mijn platenkamer.

En een real motherfucker hier in Kevin's Platenkamer. Een hele goede avond. 9 over 7 alweer op deze dinsdag 9 juni. Kom lekker binnen, ga lekker zitten. Zoek een plaatsje. We gaan vanavond ook weer lekker nerden. Het over muziek hebben, over goede muziek en over alles dat past bij de dag die we

0: Hier in Kevin's platenkamer. Goedenavond. Het is Studio Alpha en Fever Dream hoorde je. Op deze dinsdag 9 juni. Hopelijk heb je genoten van het zomerspectakel afgelopen weekend. 3 dagen feest natuurlijk. Op allerlei manieren. Het was zowel een betaalde avond als op zaterdag als 2 gratis avonden waar je van allerlei grote artiesten kon genieten. Ook nog de zondag. Ik zag wat leuke beelden op studioalpha.nl voorbij komen. Van allemaal gezinnen die ook naar de shows daar konden gaan. Bijvoorbeeld van Fleming. Maar ook Yves Berendsen stond er later op de avond nog. En dan kwamen ook zeker vriendengroepen daarop af. Het is altijd leuk om te zien hoe mensen dan erop uittrekken. Dus hopelijk heb je daarvan genoten. En voor de rest, het gaat deze week beginnen. Hè? Donderdagavond, dan is het zover. Het WK, het wereldkampioenschap voetbal staat voor de deur. Mexico, Amerika, Canada, zij organiseren het. En het wordt ook nog spannend of Messi, Ronaldo, andere wereldsterren nog 1 keer kunnen laten zien. Bijvoorbeeld Neymar of Luka Modric. Zijn misschien namen die je wel kent als je een beetje van voetbal houdt. Messi en Ronaldo sowieso, denk ik wel. Toch grootheden die voor het laatst met hun 38 en 41 jaar op een WK gaan staan. Ja, en ook Alfa aan de Rijn is er klaar voor. Dat kun je ook allemaal vinden op studioalfa.nl. Van bijvoorbeeld de gevel van Alle Hens. Die is al omgetoverd tot een soort oranje paradijs met allemaal mooie graffiti-achtige schilderingen erop. Dus dat is ook nog eens genieten voor het oog.
1: Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk. Zo vrolijk was ik nu.
0: Nou, best wel.
1: Ik was wel.

zeg, wat vond je er nou eigenlijk van? Heb je nog iets meegemaakt dat je even wil laten weten? Waar ook een liedje voor je gevoel bij hoort? Dan allemaal via Instagram, Kevin Laagstrip en Laagstrip Valk. Of je belt even 0172-515153. Daar kun je het op die manier laten weten. Zometeen Laura Pozzini en...

blij dat je toch je een beetje probeert te onderwijzen, hè, jezelf. Dat heb ik bijvoorbeeld met dit liedje. Dan ben ik zo blij dat ik Duolingo Italiaans doe. Want nu kan ik je precies vertellen dat Marco op de trein is getapt van 7:30 ochtends. En het is als een man met een koud metalen hart zonder ziel in de grijze ochtendkou van de stad. En dat is iets verschrikkelijks, iets verdrietigs. En dan vraagt Laura Pausini zich af of hij ooit nog aan haar denkt. Of hij ooit nog met de vrienden praat. Om haar geen pijn meer te geven om het op te lossen. Nou, al dat soort ingewikkelde dingen. Daar kom je dan achter als je een keertje Duolingo doet. En dan Italiaans en zo. Dat is super leerzaam, hoor. Snackbox.

0: De stembussen zijn weer geopend, zoals we dat zo mooi zeggen. Je kunt stemmen via Instagram, Kevin en Valk, moet je even opzoeken. En dan kun je stemmen op dat snackbakje van 8:30. Waar heb je zin in om te snacken? Je hoorde Don't Bring Me Down, ELO, je hoorde Hipstone Lion, Nightingale Lane.
1: In Kevin's platenkamer.
0: Oftewel, een heleboel lekkere opties, wel verschillende kanten. Schiet het op, waar heb je zin in? Laat het maar weten. Ik heb in ieder geval zin in Personal Trainer.

punkrockband Personal Train hoorde je nu. En The Laser ook weer zo'n bijzonder plaatje is dat. En met liefde. Heerlijk. Ik vind het fijn als artiesten een persoonlijke ervaring hebben waardoor ze muziek gaan schrijven. Ik vind dat dat altijd de mooiste inspiratie voor muziek. En Patti Smith heeft dat gehad met een jeugdboekje. 1973, A Book of Dreams. Het is een psychoanalist Wilhelm Reich die dit een situatie of een wereld schetst waarbij het onder andere over UFO's en aliens en zo gaat. En dan denk je, nou, logisch, super logisch dat dat de inspiratie is voor een liedje. Maar voor Patti Smith geldt dat ze dit las als kind en later als volwassene dat is blijven hangen. Omdat ze zich wel eens als een beetje een outsider voelde in de wereld waarin we leven. En misschien herkennen we dat allemaal wel eens. Soms hele dagen of weken lang, misschien wel maanden of jaren. En dan komt er vanzelf een moment dat iemand je begrijpt. Maar de andere keer gewoon omdat je 's ochtends net niet lekker op bent gestaan en iemand je niet helemaal doorheeft. Ze voelde zich als een alien en de term Birdland uit het boekje was voor haar de inspiratie voor dit gelijknamige liedje. His father died. Left him a little farm in New

0: Oh ja, ik was vergeten te zeggen. Het was een live versie van Birdland, Patti Smith. Van bijna, ja, zeg maar, 10 minuten.
1: Goedenavond allemaal.
0: Maar wat een vrouw, hé. Niet normaal. Patti Smith hoorde je dus hier in Kevin's platenkamer. Maar een hele goede avond hier op Studio Alphen. 7:50 alweer. En zometeen dan krijg je bijvoorbeeld zo'n Snow Patrol nog. Allemaal hartstikke van vinyl natuurlijk. En we gaan het nog even hebben over wat er vandaag in de regio is gebeurd. Want dat is even benoemen waard. Bijvoorbeeld op het gebied van sport heb ik wat met je te delen. En er is een soort actie gaande. Eerst even lekker rocken. Foo Fighters kun je daarvoor altijd wel vragen om een steentje bij te dragen. Die weten wel een weg richting de luchtgitaar en meer. Dit is Learn to Fly.

0: Zometeen om 8:30, dan kun je weer lekker snacken uit het snackbakje. En de keuze is aan jou, waar heb je het meest zin in? Stemmen kan op Instagram.
1: Snackbakje.
0: Tussen ILO

0: laat het maar even weten.
1: De meeste stemmen gelden, zo simpel is het.
0: Ja, een actie die wat mij betreft hartstikke terecht is. Je hoort het misschien al in de ochtendshow voorbij komen hier op Studio Alphen. Je kunt het ook helemaal lezen op studioalphen.nl. Maar de Dolomina's zijn in actie gekomen. Want 1 op de 8 meisjes en vrouwen in Nederland heeft geen geld, kennis of middelen om aan menstruatieproducten te komen. En dat is veel te veel, zo zeggen zij. In de Alphense afdeling zijn ze daarom in actie gekomen om deze menstruatiearmoede, zoals dat dan mooi heet, tegen te gaan. En daarom hebben ze 3 uitgiftepunten gemaakt waar iedereen gratis tampons, maanverband en inlegkruisjes kan halen. Sinds een aantal dagen staan ze dan helemaal beschikbaar voor als je dat nodig hebt bij de Wielenwaal, een buurthuis Aquarijn. En later dan opent er bij Zwembad Hoorn ook nog een punt voor de poortjes, weliswaar. Dus dat is goed om te weten. Een belangrijke voornamelijke voorwaarde

voor de actievoerders is dat de producten zo toegankelijk mogelijk zijn op plekken waar je je niet hoeft aan te melden of in te schrijven, maar gewoon naar binnen kan lopen, zo is het idee. Dus als je nu zit te luisteren en denkt, hey, dat geldt eigenlijk voor mij, maar ik durf er niet over te praten of ik weet niet zo goed of ik eronder val. Je kan er dus gewoon gebruik van maken zonder dat je je daarvoor hoeft aan te melden. Ja, en sportnieuws voor de rest, want Lissy de Geef uit Alphen aan den Rijn stond afgelopen weekend in de finale van Roland Garros. Samen met haar dubbelpartner Jinte Bos werd helaas die finale verloren. En het was de eerste Grand Slam finale voor haar. En dat is toch wel bijzonder. In de eerste set konden de Nederlanders nog redelijk mee. 6-3 werden toen, maar in de tweede set werd met 6-0 verloren. Ze won wel vorige maand nog het toernooi van Rome. Dus op zich is ze goed bezig, maar zo'n eerste Grand Slam finale, dat is toch een hele prestatie. Ik doe het er niet na. Ik moet zeggen, ik ben ook niet zo van het tennis. Ik heb een tijdje gedacht dat badminton wel echt iets was voor mij. Maar dat had er ook mee te maken dat ik op vakantie, bijvoorbeeld naast zo'n vakantiehuis, er best goed uitkwam als we dan aan het overslaan waren met die shuttle. Dat komt dan ook omdat ik gewoon zo hard sloeg dat mijn moeder dan dat weer niet redde omdat ze te klein was. Nou, je snapt het idee. En dan blijkt later dat je toch niet zo heel veel talent hebt.

Ik vind dit dus zo ongelooflijk mooi, zeg. Roberta Flack en The First Time Ever I Saw Your Face. En het is toch zo fijn dat we een platenkamer hebben waarin dat gewoon allemaal kan, toch? Dat we gewoon het ene voorbij het andere pakken en dat het gewoon dat het voorbij mag komen. Ik zit even te kijken, want we gaan zo meteen natuurlijk... krijg je het nieuws van 8 uur. En straks heb ik nog iets moois. Gewoon een albumparel voor je klaar liggen. En de vraag is natuurlijk, wat krijg je nog meer te horen? Nou, raad maar mee. Ja, dat is spannend. Het is een intro dat, nou ja, redelijk uniek is. Dus misschien dat je het weet. Je hoort het allemaal na het nieuws van 8 uur. En Bruno Mars, die is ook nog even binnengewandeld. Met een hit van zijn laatste album.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Goedenavond, 8 uur geworden hier op Studio Alphen. Je luistert naar Kevin's Platenkamer. We gaan zo nog even een uurtje verder na het nieuws van de NOS.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
2: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
2: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu?
5: Kevin's Platenkamer.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

Ik vind dit vet. Army of Me, Björk. En je luistert nog altijd naar Kevin's Platenkamer. Dus het is ook wel de tijd om af en toe wat muziek te draaien die je misschien niet in de eerste instantie verwacht. In ieder geval welkom. Goed dat je er nog hopelijk bij bent. Dat je al een uurtje een plekje hebt gevonden. En anders als je net inschakelt, welkom. Het is nog even Kevin's Platenkamer tot 9 uur hier op Studio Alphen. We zitten midden tussen de dozen vol met heerlijke muziek. En het wordt weer kiezen. Want we kunnen niet alles doorgaan. Maar gelukkig hebben we weken en weken nog te gaan om dat wel te doen. En vanzelf komt alles aan de beurt. Dat is ook wel weer het lekkere. Als je suggesties hebt, mag je het laten weten. 0172515153 is mijn nummer van vanavond. En ik heb een Instagram-account. Dat kun je opzoeken. Kevin en Valk. En dan kom je daar ook vanzelf wel uit. En dan gaan we zometeen ons nog even onderdompelen in een heerlijk album.

0: Ja, het is Antoon en de enige. Dat is zijn nieuwste plaat. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het dus best wel gewoon een lekker hit of zo. Ik word er wel blij van. Ik zit even te kijken, want dit is een beetje zo rond kwart over acht dat ik graag...
1: Wat zal het deze week toch zijn?
0: Iets moois er...

Het is vandaag even geen disco. Dinsdag volgende week gaan we even dansen. Vandaag heb ik een vinylparel voor je. En ik moet heel erg zeggen dat dit een soort combinatie is van dat ik zeker weet dat je dit goed vindt. Want dit is gewoon kwaliteit, dat weten we allemaal. En dat ik gewoon heel erg veel zin had in beide liedjes. Ik heb het over een album van Billy Joel, The Stranger. En dat is een mega beroemd album, 1977 komt het vandaan. En er staan toch een paar parels op, dat is niet normaal. Bijvoorbeeld de hitsingle She's Always a Woman, dat ken je sowieso. Just the Way You Are and Moving Out and Only the Good Die Young, die kwamen in de hitlijsten terecht. En uiteindelijk zijn er twee liedjes die nooit in de hitlijst hebben gestaan, maar wel heel erg beroemd zijn geworden. En eentje daarvan heeft het ook weer nu een soort revival te danken aan TikTok. De ander is gewoon een super romantisch liedje en ze staan toevallig achter elkaar op het album. En op een of andere manier past dat gewoon perfect in elkaar, hoe dat in elkaar overloopt. En dus dacht ik, dat is eigenlijk wel lekker om even daar alle tijd en aandacht aan te besteden. Dan heb ik het over Billy Joel, The Stranger dus. En laten we dan beginnen bij deze. Scenes from an Italian Restaurant. Het is een medley, maar het gaat eigenlijk alle kanten op. Je moet zo zien, je gaat aan een tafeltje zitten.

Billy Joel. En Vienna. Als ik dus een Italiaans restaurant zou hebben ergens in Wenen, dan zou ik gewoon dit hele album aanzetten. The Stranger van Billy Joel. Want dan klopt alles bij elkaar. Wat een verhaal is het toch ook. Dat album, deze twee platen, je hoorde eerst Scenes from an Italian Restaurant. Daarna dus Vienna. En dat samen klopt dan helemaal. Overigens zou ik, als ik een Italiaans restaurant zou hebben in Wenen, ook daarna gewoon een hele ingewikkelde opera aanzetten. Omdat waarschijnlijk op de hoek verderop er ook die enige ingewikkelde opera of dat moeilijke klassieke stuk gespeeld wordt in de een of andere hele mooie zaal. Dat klopt dan allemaal ook wel weer bij elkaar. Ik heb dus geen Italiaans restaurant in Wenen. Dus dit is allemaal zeer hypothetisch. Zometeen krijg je te horen wat we gaan snacken. Wat er is gestemd in het snackbakje. Eerst even Billie Eilish. En Galit. In een duet. Ik vond het zo mooi toen ik wat jonger was. En dit elke dag op de fiets naar school luisterde. En eigenlijk is het best wel weer nostalgisch om dat eens te horen. Lovely, nu hier in Kevin's platenkamer op Studio Al.

eigenlijk ook zo'n ongelofelijke trek gekregen. Ik anders wel. Ja, het is vreselijk. Elke dinsdagavond trek ik dan gelukkig maar verschillende koektrommels en snoepkastjes overhoop. Om eigenlijk een prachtig snackbakje op te vullen. Alhoewel dit gelukkig een iets gezondere versie is. Je wordt van goede muziek niet zo heel snel dik, hè? Maar iedere dinsdag zitten de meest fantastische platen in dat snackbakje. Elke week opnieuw aangevuld aan de hand van jouw suggesties. En die kun je achterlaten op

Instagram, @Kevin_N_Valk. En daar kun je dan ook elke week weer stemmen op de platen in het snackbakje. En dan is jouw keuze uiteindelijk degene die we lekker op gaan peuzelen. En dit waren de keuzes van vanavond. Bijvoorbeeld ILO Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Maar ook Shakira. En Wyclef Jean. No en Hips Don't Lie. Lekker zeg. Of Ray van het laatste album. Ook prachtig. Nightingale Lane was de keuze in het snackpakje van deze week. Normaal gesproken zou ik nu de keuze voor je hebben, maar het is een beetje ingewikkeld, want het is een gelijke stand. Op Instagram kun je dus nu daar naartoe gaan en erop stemmen. En dan is het even afwachten wat er gebeurt. Want ja, je kan nog even de doorslaggevende stem geven. Het is 33% om 8:33, dat is toevallig. Kevin, _N_Valk. Laat het weten, want dan is de keuze aan jou. Waar heb je het meeste zin in? In het snackbakje van deze dinsdag 9 juni. Het is ILO geworden. Ja hoor. Toch nog even iemand die het verschil maakt. Even kijken, wie is het? Even kijken. Oh, Emma. Nou, dankjewel Emma. Je hebt het verschil gemaakt deze dinsdagavond.

Wat is dat toch ook lekker, zeg. Yellow en Don't Bring Me Down om even te snacken. Dat smaakt ongelooflijk lekker op deze dinsdagavond. Ik ben een nieuwe artiest voor je en ze heeft onlangs een EP uitgebracht. Ik ben fan, het is Brits natuurlijk, want elke Britse of elke zangeres van een moment die goed of populair is, komt uit Groot-Brittannië. En het liedje heet Woman I Am van Sky Newman.

Gracie Abrams, That's So True. Heb je dit weekend echt zin om iets actiefs te doen? Nog niks staan op zaterdagochtend? Dan heb ik de perfecte bezigheid voor je. Want je kunt in Berendrecht meedoen aan een wandeling. En dan kom je alles te weten over dit gebied in Alphen aan de Rijn. Vanaf 10:30 organiseert Wijkcentrum Zwaanswijk komende zaterdagochtend met een gids een gevarieerde wandeling over historie, langs historische plekken. Van armenhuis tot kasteel en van kleine smederij tot pannenfabriek. En de wandeling duurt ongeveer 5 kwartier. En je loopt van startpunt Punt de Maranatenkerk tot het Aarkanaal. Dus heb je nou helemaal niks te doen en denk je, nou, ik kan nog wel iets gebruiken, ga dat lekker doen, want dan ben je even onderweg. Gisteravond was ik even op pad in onze gemeente. Ja, gewoon simpelweg naar de bioscoop, hoor. Naar een film die zo goed als iedereen al heeft gezien. Laten we eerlijk zijn, Michael is een must-see. En ik was gewoon zo ontzettend onder de indruk van een man waarvan ik zo weinig weet, aangezien ik uit 2004 kom. Dus ik kan vooral de liedjes meezingen, maar wie hij dan verder is geweest, dat vond ik toch lastig om te zeggen. En even los van alle discussies over die film, ik vond het zo mooi om te zien hoe hij zichzelf zoveel aanleert over bijvoorbeeld het produceren van zijn muziek, de musicaliteit die in hem zit, het drummen met zijn mond en alle creativiteit, musicaliteit die op een gegeven moment tot uiting komt in het album Off the Wall natuurlijk. Als die soort losbreekt van, of op een eerste kleine manier van het gezin van zijn vader, van de Jacksons en de Jackson 5. En dan voor het eerst echt los mag. En dat doet hij dan met een waanzinnig album. 1979 was dat. En dit is die fantastische titelsingle.

Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymes. Daarvoor Off the Wall Michael Jackson van die ene film, weet je wel. Misschien heb je hem wel eens gezien of van de beste man gehoord. Ik geef nog wel eens tips hier in Kevin's platenkamer. Dus bij deze graag gedaan.

Dat komt gewoon helemaal goed. Dan zit ik weer op dit plekje. En anders donderdagavond ook. Ja, in de natafelen 7 tot 9 schuiven we dan ongevraagd weer bij je aan. Dus eigenlijk komt het vanzelf ook wel weer goed. Bedankt voor deze dinsdagavond, voor het...

0: tijd weg.
1: We sluiten af met een van de mooiste liedjes ooit door een van de beste zangers ooit. Ja, ik denk dat dat wel een statement is waar ik achter kan staan. Jacques Brel. La chanson des vieux amants. Fijne avond. Tot volgende week. En tot donderdag. Bien sûr.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
3: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
2: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
3: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
2: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land...

0: Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud.

0: zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

toen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

12 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken.

0: Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen.